en het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen en die zakken niet lager dan 23 graden. Straks krijgen we dan meer van hetzelfde weer, veel zon en nog iets warmere maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen mogelijk oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag zou het dan minder heet worden en is er kans op een bui of een onweer. Hou het koel vannacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het WK voetbal kan je volgen in de app van Sporza.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Hoogstraten Aardbeien.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela waren er vannacht 2 opeenvolgende zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er wordt gevreesd voor veel schade. Op de eerste foto's uit Venezuela zijn ingestorte gebouwen te zien. En ook de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft op de staatstelevisie gesproken over ingestorte gebouwen en huizen. Of er ook gewonden en doden zijn, is nog niet duidelijk. Er werd ook even een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd, maar die is intussen weer ingetrokken. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0, Marokko versloeg Haiti met 4-2. Meer uitleg door Tom Boudeweel.
1: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegde 2 keer dankjewel, Cunha maakte het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK-veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
0: Op Curaçao krijgen alle ambtenaren vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Die match wordt deze namiddag gespeeld. Bij ons is dat om 10 uur vanavond. De regering wil alle overheidsambtenaren de kans geven om de nationale ploeg te ondersteunen tijdens een bijzondere sportieve gebeurtenis. Zo klinkt het. Ook leerkrachten en docenten krijgen er vrij. Ouders moeten hun kinderen eerder van school halen. Veel winkels sluiten vroeger en bedrijven krijgen de wenk om hun personeel indien mogelijk vrij te geven na de middag, zodat iedereen de wedstrijd kan zien. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat heeft 1 punt na 2 duels en kan zich dus nog plaatsen voor de knock-outfase. Maar nu is er eerst nog Tsjechië-Mexico en Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Die wedstrijden kan je nu live volgen in de app van Sporza. De komende uur is het helder en het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen en die bedragen rond de 22 graden. Overdag krijgen we meer van hetzelfde weer. Veel zon en nog iets warmer, maximaal zelfs tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het wat minder heet en is er wel weer kans op een bui of een stevig onweer. Ik wens je nog een coole nacht. En meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws.

0: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: is 4 uur, een heel goede nacht. 14 nieuws met Matthijs Meinens. In Venezuela waren er vannacht 2 opeenvolgende zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. De noodtoestand is afgekondigd en er is veel schade. Zo zouden er veel ingestorte gebouwen en huizen zijn. Over doden en gewonden is nog weinig info, maar de kans is groot dat er slachtoffers zijn. Er werd ook even een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd, maar die is weer ingetrokken. In Washington heeft president Trump NAVO-topman Mark Rutte ontvangen. Die twee bespraken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij die kritiek van Trump wel begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel degelijk op de afspraak waren, wat Trump dan weer meteen tegensprak.
1: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing.
2: Which they weren't.
1: Yeah, but let me say one thing, which is, I know you think them. But generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
0: Volgens Rutte vertrokken 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict tussen Iran en de VS. Dat moest er niet zijn. Excuseer. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Een verslag krijg je van Tom Boudeweel.
3: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegt de 2 keer dankjewel. Cunha maakt het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK-veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
0: En er is nog meer voetbal. Zuid-Afrika neemt het op dit moment op tegen Zuid-Korea. En er is ook Tsjechië-Mexico. In beide wedstrijden staat het nog 0-0 bij de rust. Het weer nog vannacht meestal helder. Het koelt traag af. Pas over 2 uur halen we de minimumtemperaturen. Rond 22 graden zullen die bedragen. En overdag krijgen we meer van hetzelfde weer. Veel zon, nog iets warmer maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het dan minder heet en is er kans op een bui of een stevig onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: zo. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee,

0: is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Venezuela heeft interim-president Delcy Rodríguez de noodtoestand uitgeroepen nadat het noorden van het land werd getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is veel schade en er wordt gevreesd voor een hoge dodentol. Lessen worden opgeschort en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de internationale luchthaven van Caracas raakte beschadigd en ligt stil. Verschillende gebouwen in de Venezolaanse hoofdstad zijn ingestort. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht er gewelddadige kinderpornografie te hebben gedownload en verspreid. Waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter van 1,5 en twee meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. Ze haalden hun slachtoffers bij arme Filipijnse gezinnen. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Tom Boudeweel.
1: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegde twee keer dankjewel. Cunha maakte het derde doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel twee keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de derde opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is derde met 3 punten en moet wachten op de andere derdes om te weten of het naar de 16e finales mag.
0: Zuid-Afrika heeft het opgenomen tegen Zuid-Korea. Daar werd het 1-0. En er was Tsjechië... Mexico, dat is 0-3. Het weer dan. Opnieuw veel zon vandaag. Maximaal tot 38 graden. En morgen kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: VRT Radio BNE Live.

0: 6 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen na 2 zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is veel schade en er wordt gevreesd voor veel doden. Verschillende gebouwen in Caracas zijn ingestort. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Hij heeft het over een schrikbarend hoog aantal doden. Buschauffeurs die flexijobben bij verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan. De controles schieten ook tekort, zegt Pieter Thijs van het ACV.
1: Wie dat meerdere jobs combineert, die lopen een groot risico op vermoeidheid. En ook het respecteren van de rij- en rusttijden is voor ons cruciaal. Zeker in het kader van de verkeersveiligheid. Maar indien dat je meerdere jobs combineert, is dat nog moeilijk om die spelregels vandaag te respecteren.
0: De vakbonden vragen dat er gewerkt wordt met een digitale rittenkaart of tachograaf om alle ritten van de chauffeurs in kaart te brengen. Sport. Op het WK voetbal hebben Mexico en Zuid-Afrika zich geplaatst voor de 16e finales. Ze wonnen allebei hun laatste wedstrijd in de groepsfase. Mexico versloeg Tsjechië met 0-3. Zuid-Afrika, de ploeg van Hugo Broos, won tegen Zuid-Korea met 1-0. Tom Boudeweel.
2: De trainerscarrière van Hugo Broos is nog niet voorbij. De Belgische bondscoach van Zuid-Afrika, 74 ondertussen, loodste het land voor het eerst in de geschiedenis voorbij de groepsfase. Dankzij een doelpunt van Maseko net voorbij het uur. En die 1-0-overwinning tegen Zuid-Korea volstond om over de Koreanen te wippen naar de tweede plaats in de groep. Een nieuw hoogtepunt in het lange voetballeven van Hugo Broos. In de 16e finales ontmoet Broos gastland Canada. Mexico zette zijn groepswinst nog meer in de verf door Tsjechië te verslaan met 3-0, goed voor het maximum van de punten. Zuid-Korea is derde in de stand met 3 punten en moet wachten op de andere derdes om te weten of het naar de 16e finales mag.
0: Uit andere groepen mogen Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada al zeker door naar de volgende ronde. Het wordt opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Alleen op het strand aan de kust ontsnap je aan de hitte, daar tot 25 graden. Morgen is 40 graden mogelijk in het binnenland. Het is uitkijken naar zondag, dan begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, klaar wakker.
3: Peter Hermans.
5: De tijd van je leven.
6: Hey, hallo. We zijn met veel meer dan anders. Was de nacht bij jou ook zo kort? Goedemorgen. Waar is die afkoeling? Aha, ja, gevonden.

Echo, die je voelde. De Noorderwind. Ja, het is ook al 3 jaar geleden dat hij gestopt is met optreden. We blijven hem missen, onze Wil. Gelukkig heeft hij veel platen voor ons achtergelaten. En maakt hij thuis nog altijd muziek.

Ik kreeg er niet genoeg van. Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Dat zou ook Annie Gerards tegen Ray Verhagen kunnen zeggen. Wie zeg je? Annie Gerards, Ray Verhagen? Wel, de Bomma uit Familie. Annie Gerards is 99 en Ray 100. En ze hebben een wereldrecord te pakken. Als oudste soapkoppel ter wereld. Annie wordt volgend jaar ook 100. Dus 100 jaar in de soap. Ze doen het al meer dan 30 jaar. Hebben ze die rol te pakken. Ze zijn bekendste koppel van Vlaanderen. Ja, er gebeurt heel wat op televisie in Soapland. Thuis viert vrijdag de absolute seizoensfinale. En bij Familie vieren ze een wereldrecord. Het staat ook in het Guinness Book of Records. Het oudste soapkoppel ter wereld is een Vlaams soapkoppel. En daar zijn we heel fier op. Proficiat Annie Gerards, proficiat Bomma en proficiat Ray Verhagen.

60 jaar oud is het en er is nog niks veranderd. Meneer de president, Boudewijn de Groot. Heb jij tips om het s'nachts wat koeler te houden in huis? Om toch goed te kunnen slapen, zelfs al is het 25 graden buiten. Je mag het wel altijd laten weten. Het kan op het Radio BNE-kanaal, in de chat, op VRT Max. Ijsblokjes in je bed, lijkt me dat een goed idee? Verder niet, laat maar komen. Schiet graag. Dit is Hoeve van ik. Goedemorgen. Angel Never Dies.

Goedemorgen, we zijn nog altijd samen aan het wakker worden. Klaar wakker. Het wordt misschien wat moeilijker na zo'n warme nacht. Anger never dies. Hoover Phonic.

0: En toen werd het heel makkelijk om mee te zingen. Steve Harley en de Cockney Rebel, Make Me Smile op Radio BNE. Veel evergreens artiesten van bij ons, die hoor je hier. En hier heb je ook de tijd van je leven. Die heeft ook Marleen Dullaert in Sinaï. Marleen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Je hebt een heel tof plan vandaag. Hè? Vertel eens, wat ga je doen?
1: Ja, ik ga straks de kindjes meten en wegen bij Rebel in Sint-Klaas.
0: Ja, kindjes meten en wegen. Betekent dat ze met dit warme weer, dat ze sneller afvallen? Of dat er toch speciale dingen moeten worden gedaan met baby's? Veel drinken natuurlijk ook, hè?
1: Veel drinken, ja. En of dat ze afvallen of bijkomen. Het zijn nog de kleintjes, dus die moeten sowieso veel drinken. En die moeten in de gaten gehouden worden, hè.
0: Ja, is moedermelk even goed als gewoon water drinken bij hoge temperaturen? Vraag ik me dan af.
1: Ik denk dat je beter water geeft om ze toch een beetje te verfrissen. Want ja, moedermelk, dat is dan ook weer voeding. Mm-hmm. Dat moet ik verteren. Dus ik denk dat je beter water geeft.
0: Zeg maar, Leen, je bent met pensioen, maar je bent wel een hele bezige bij. Je gaat vanochtend de kindjes wegen. Je gaat je daarmee bezighouden. En deze namiddag ben je baarmoeder. Met 1A, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Ja. Deze namiddag ga ik in het dienstencentrum hier bij ons in Sinaï medewerking verzorgen.
0: Ja, het zal wel druk zijn, zeg. Met die hitte die eraan komt.
1: Ja, maar dat zijn ook meestal mensen die dan liever thuis blijven, alhoewel, die zitten daar allemaal op een appartement, dus dat zal er wel warm zijn ook.
0: Oké. Zeg, goed, de zomer van 1976, herinner jij je die nog?
1: Zeer goed.
0: Ja, vertel eens.
1: Ik zat in mijn laatste jaar op school en wij hadden 100 dagen. En bij het opruimen van een tafel heb ik mijn duim gestoten tegen een muur die uitstak en gebroken.
0: Ai. De meeste mensen zeggen van ja, het was toen heel heet en zo. Ik zat op het strand in knokken of in de pannen of in de kokseiden. Ja. Nee, jij stoot je duim in de zomer van 1976.
1: Ja.
0: Marleen, ik heb Engel Miedou voor je klaarstaan van Julianne Wedding. Laten we het de doucheplaat van de ochtend noemen. En ik vertel er toch nog graag even bij, als je herinneringen hebt thuis aan die zomer van 1976. Er is er één iemand hier bij Radio BNE die dingen hebben wil. Wie denk je dat het is, Marleen? Die herinneringen? Mijn collega Vanessa van Hoven. Ja. Stuur maar door. Bij Radio BNE vind je ons in de chat op VRT Max. Daar vind je het allemaal. Dus heb jij herinneringen aan die warme, hete zomer van 1976? Stuur ze door. Radio BNE kanaal VRT Max. En Vanessa neemt ze straks voor je door tussen 10 en 12. Marleen, fijne dag nog in Sinaï.
1: Fijne dag ook voor jou, Peter.

3 voor de prijs van 1. Julianne Weidinger, Duitsland. Maggie Riley, van aan de overkant van het kanaal. En onze Victor Laszlo, Engelwiedoe. De politie waarschuwt voor een obstakel op de E17 van Antwerpen naar Gent tussen Lokeren en Kalken. Langzaam verkeer ook naar Brussel op de E40, daar komt er 10 minuten bij. Vanaf Ternat en op andere plaatsen alleen maar kleine vertragingen. En dan heb ik ook nieuws van het spoor, want er rijden momenteel geen treinen tussen Hamond en Mol. Bovenaan in de camper.

Oei, dat was me wel toen dit uitkwam. In 1984, te veel seksuele toespelingen op muziek. Ja, zo kennen we Madonna. En dan heb je het Parents Music Resource Center. Dat is een soort van actiecomité in de Verenigde Staten die zoiets hebben van, ja, dit kan toch niet op de radio? Dit kan toch niet op tv? Het nummer werd dus opgenomen in de 15, de Filthy 15-lijst van het Parents Music Resource Center. Ja, het verkocht nog meer, hè. Die Dress You Up van Madonna. Slechte publiciteit is ook publiciteit. Wel slecht. 8:08 is het. Heel goedemorgen. Wat denk je van dit hier? Stevie Wonder.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
0: VRT Radio BNE Live.
3: Voor de ventilator. Simpel. En zo slim, ijsblokjes voor je ventilator hangen.

0: 30 jaar oud ondertussen. Dit allermooiste moment van Gary Hager. Code Rood in de provincies Limburg en Luik. Goedemorgen, DVD Hunau. Of mag ik dat ook zeggen? Goedemorgen met Code Rood.
1: Dat mag je nog altijd zeggen. Maar inderdaad, goed, ja, die 40 graden die zit er voor morgen niet vandaag, aan te komen in beide provincies. Dat zal niet in elke gemeente zo zijn, maar toch wel in meerdere gemeentes. En waar het niet is, zal het er toch niet veraf zijn.
0: En wat, betekent dat concreet dan? Code Rood, wat mag niet meer?
1: Maar het KMI doet enkel waarschuwingen op weerkundige basis. Dus wat niet mag of wat aanbevolen wordt, dat is voor de overheid. Het ene, Code Rood, wij geven als advies volgens strikte aanbevelingen van de overheid op. Maar verder gaat dat niet. We geven alleen de tips. Die zijn al ook bij Code Oranje en de vorige dagen ruimschoots verspreid geweest door media en door overheden. Dus we zullen zien of daar eventueel iets bij komt, maar dat is niet het KMI die dat bepaalt.
0: Nee. Maar het is best om het toch wat rustiger te houden, veel te drinken, goed op te letten. Plaatsen op te zoeken waar er niet al te veel zon is, onder een boom schuilen bijvoorbeeld. Hangt er ook onweer in de lucht, David, de volgende uren?
1: Wellicht niet. Het is nooit uit te sluiten dat er een zeer plaatselijk warmte onweer zou ontstaan, dat dan fel kan zijn door die temperaturen. Dat is ook morgen. Mogelijk in de loop van de namiddag of avond. Maar de kans is niet zo groot. Met vandaag dus temperaturen in het binnenland tussen 36 of 35 en 7, 38 graden. Met aan zee waarden rond 30 vandaag, net zoals gisteren. En nu, daar is wel een zeebrieseffect in de loop van de dag. Met een beetje afkoeling toch wel. Net zoals gisteren zouden we dan beneden 20 graden uitkomen als die zeebries begint te waaien. Volgende nacht, dat gaat wellicht een van de warmste of zo niet de warmste nacht zijn. Met temperaturen van 22 graden aan zee tot 27 graden op sommige plaatsen in het binnenland.
0: Man. Dat is een hete nacht.
1: Ja. Dat is wellicht de warmste nacht. Hè. Het record staat op 24,4 van juli 2015. Rode kans dat we daarboven gaan in de grote steden.
0: Heb je daar trucjes voor? Want ik las bijvoorbeeld van in Thailand, Jean Smets, die zegt van ik hang ijsblokken voor mijn ventilator. Er zijn mensen die van die packs, hè, die in de diepvries steekt, dat ze die een uur op voorhand in bed droppen, dat het lekker koel is. Je kan je lakens bijvoorbeeld in de diepvriezer steken voor een half uur. Wat denk je daarvan? Zijn dat dingen die goed zijn voor lijf en leven?
1: Ik ben geen arts, Peter. Ik hou me met weer bezig en al de rest is voor iemand anders. doe ik niet.
0: We kunnen maar proberen de diepvriezer in je bed steken. Maar goed, 40 graden, man, dat is al wat.
1: Ja, dat is. We hebben het, de hittegolf van juli 2019 hebben we dat ook gehad. Ja. Toen was het voor de eerste keer 40 graden. En in alle provincies toen. Dus vergeet dat niet. Ja. Dan kijken we naar zaterdag, dat is ook nog zeer warm. Met 30 graden aan zee en tot 36, 37 graden. Ja. Misschien nog 38 in Limburg. De kans op een onweer stijgt dan ook wel. En zeker zondag. Dan zakt het kwik. Dan zitten we aan zee al rond 4,25. In het binnenland, het westelijke binnenland, West-Vlaanderen, zit in Oost-Vlaanderen 29,30. Het centrum zit nog ook rond 30 graden. Limburg kan dan nog altijd 3,34 graden bereiken. Maar vanaf maandag is het gedaan. Dan zitten we allemaal onder de 30 graden, ook Limburg. En dan gaat het in Limburg nog naar 25 graden. In de rest van het land zitten we ook rond 4,25 en aan de kust rond 22. Het kan dan wel zijn, dus zondag na die onweers, misschien maandag ook nog, hier en daar een regen- of onweersbui. En dan volgende week is Belgisch zomerweer met behoorlijk weer, dat wel. Dus het is niet dat er veel regen gaat vallen. Een bui, dat kan wel eens op zijn tijd, of een donderslag. Maar vooral temperaturen rond 24, 25 graden. Meer moet dat niet zijn.
0: Goed, dat zijn hele mooie vooruitzichten. Ik zie net ook dat er heel wat openluchtzwembaden in Limburg langer open blijven vandaag. Ook daar aan het Mast kan je zwemmen in Antwerpen. Dat is ook langer open. Dus aan verkoeling geen gebrek. En vergeet het niet, het is code
1: Rood.
0: Rood. Het is code rood. Zo dus. Sinds ik jou hier zag. David, tot straks. Storm je

0: zeg dat David Duggie nou het gezegd heeft. David van het KMI. 40 graden, het komt eraan. Het is ook weer een tijd geleden. Goed, wat kan je dan doen? Jezelf verfrissen, hang een zak met ijsblokken voor de ventilator. Hele mooie tip trouwens uit onze chat op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. Er komen heel veel toffe dingen binnen. En het kan nog toffer worden, want ik weet niet of jij hem nog herinnert. De zomer uit 1976. Wel, morgenochtend ga ik net wat meer muziek draaien uit dat gevleugelde, gezegende jaar 1976. En wat we ook gaan doen morgen, dat is jou aan het woord laten. Stel dat je nog wat dikjes stukjes wil vertellen. En bij Vanessa, daar wordt het ook heel fijn vandaag. Want Vanessa van Hoven gaat op zoek naar muziek. Nog meer muziek. Muziek waar dat je het lekker cool van krijgt. Muziek die herinneringen bij je oproepen over warme dagen. Meer moeten mensen niet vragen. Dat hoor je dus straks allemaal in het programma Radio BNE. Gewoon genieten bij Vanessa van Hoven tussen 10 en 12. Radio BNE op VRT Max, daar moet je zijn. Het Radio BNE kanaal, daar staat een knopje chat. En dan kom je heel snel bij ons terecht. Kijk, het is bijna 7 uur. Wat staat er hier nog voor je klaar? Oh, Sam Goris, dat wordt plezant.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
1: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Mannekes, bombikies, grote zomerklus bij Jamma.
5: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè?
4: En op wat?
5: Op alles.
4: En wanneer?
5: Nu zondag.
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee. Hoe
1: maakt u het?
7: Samen met Jamma.
1: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Tocht. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Het KMI geeft voor morgen code rood uit voor de hitte in Limburg en Luik. En op het WK voetbal zijn al 7 landen geplaatst voor de volgende ronde. Ook Zuid-Afrika met trainer Hugo Broos is erbij. In Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen na 2 zware aardbevingen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Interim-president Delcy Rodríguez heeft alle dokters, verpleegkundigen en ander medisch personeel opgeroepen om te gaan werken.
1: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd.
2: Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo.
0: Want er wordt dus gevreesd voor heel veel gewonden en doden. Officieel is er voorlopig sprake van 32 doden en 700 gewonden. Maar dat aantal zal meer dan waarschijnlijk nog oplopen, zegt correspondente Nina Jurna.
1: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag, maar ook mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar die kracht, ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar, die stuurde ook allemaal filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was. En ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Het KMI geeft voor morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Elders blijft het oranje. Morgen kan het lokaal tot 40 graden warm worden. En hoe dat komt, vertelt David de Henau van het KMI.
3: Het verklaart zich eigenlijk door een weerkundig effect bij een zuid-zuidoostenwind over de Ardennen. Het is daar droog, het is daar ook zeer warm. En dus die lucht gaat naar beneden van de Ardense heuvels richting het land van Herve, de stad Luik en delen van de provincie Limburg. En daardoor gaat die lucht ook wat samengedrukt worden. Denk bijvoorbeeld aan het opblazen van je band met een fietspomp. Nadien heeft die fietspomp eigenlijk warm. Dat effect gaat men voelen vooral in de provincies Luik en Limburg.
0: Het KMI vraagt mensen vooral om veel te drinken. Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook bijverdienen als chauffeur via flexijobs. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan, omdat de controles niet sluitend zijn. Truide Marie.
4: Frank, de naam is fictief, werkt bij een vervoersbedrijf als opleider. Hij getuigt anoniem. We vervormen zijn stem met AI. Hij heeft zelf bijgeklust als chauffeur, maar respecteerde wel de rij- en rusttijden. Maar hij ziet dat anderen dat niet doen.
5: Wat ik zelf al gehoord heb, dat mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar een paar uurtjes geslapen. Spreken we over 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens.
4: De vakbonden kennen het probleem. Bijklussen binnen de sector is toegelaten, maar controle op rij- en rusttijden is niet sluitend. Dat zou wel kunnen met een soort digitale tachograaf, legt Pieter Thijs van ACV Openbare Diensten uit.
6: Chauffeur dient bij aanvang van een rijprestatie zijn bestuurderskaart te activeren via de tachograaf. Op die manier is er een sluitende registratie, ongeacht welke activiteiten dat iemand combineert.
4: Hoeveel flexijobbende chauffeurs over de schreef gaan, valt moeilijk te achterhalen.
0: In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heeft president Donald Trump de feestelijkheden voor 250 jaar Amerika gelanceerd. Dat gebeurde met een groot evenement op de National Mall. Onze correspondent Thomas de Graven was erbij.
7: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen all year.
8: Donald Trump gaf hier op de National Mall in Washington persoonlijk het startschot voor de feestelijkheden van 250 jaar Amerika. Oorspronkelijk zou dit een concert worden met verschillende Amerikaanse artiesten, maar die zegden bijna allemaal af, omdat ze het evenement te nauw verbonden vonden met het Witte Huis. Maar die artiesten die worden hier door de aanwezigen niet gemist.
9: It is disappointing, but regardless we're gonna celebrate.
8: Het publiek hier bestaat voornamelijk uit aanhangers van de president. Trump heeft namelijk het concert omgevormd tot een evenement met zichzelf bovenaan de affiche. Klassieke muziek wordt afgewisseld met popmuziek. Allemaal favorieten van Donald Trump. En we hoorden ook speeches van regeringsleden en de president zelf die zijn eigen beleid aanprees.
7: The Gulf of America.
8: Maar dat vond het publiek hier helemaal niet erg.
10: He's the one that's making America great again.
11: In Broksport dan, op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg van Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt als tweede in zijn groep na gastland Mexico. Bij het laatste fluitsignaal viel Hugo Broos op de knieën. Hij stopt na dit toernooi als trainer. Elke trainer droomt ervan om op deze manier afscheid te kunnen nemen en het was heel emotioneel, zegt hij.
12: When you can end a career like I had on this way, I think everybody or every coach dream of it. I'm here in the situation. So yeah, it was an emotional moment, really.
11: De andere landen die al zeker naar de 16e finales mogen zijn Brazilië, Zwitserland, Canada, Marokko en Bosnië en Herzegovina. Opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Alleen op het strand aan de kust ontsnap je aan de hitte, daar tot 25 graden. Morgen is dus 40 graden mogelijk in het binnenland. Het is uitkijken naar zondag, dan begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. Vooraan twee zware aardbevingen in Venezuela. Er is al sprake van 32 doden en 700 gewonden. Maar de beelden van de verwoestingen in de hoofdstad Caracas doen nog veel erger vrezen. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Dankjewel. Bijna 7 over 7, langzaam verkeer naar Brussel. Op de E40 een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de E40 vanuit Luik, 10 minuten van Heverlee tot Berthem. En op de E429 een kwartier file bij Halle. Op de binnenring rond Brussel schuif je een kwartier aan tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan naar Antwerpen, file op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. En op de N16 naar Willebroek nog altijd file rijden aan de Werken in Temse. Op dit moment is dat een kwartier daar. En op andere plaatsen in Vlaanderen zijn er alleen maar kleinere vertragingen. Van het treinfront ook in bericht. Er rijden momenteel geen treinen tussen Hamond en Mol.
14: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker. Peter Hermans.

Vanessa van Hoven heeft een missie vandaag. Zij laat je afkoelen op deze hete donderdag. Voor wie wil jij graag een verkoelende plaat horen? Straks tussen 10 en 12 in Radio B mee gewoon genieten. Ja, politie, brandweer, de poetshulp, de bakker, de beenhouwer, de transportsector. Iemand in de bouw, je kan het aanvragen via het Radio B-kanaal in de chat op 40 bucks. En dan hoor je ze tussen 10 en 12.

Dat had hij al eens eerder gehoord bij Suzy Quatro. Ze is zo lief voor mij. She's in love with you. Sam Goris. Ze, dat is Kelly. Kelly Pfaff natuurlijk. Wat een mooie familie, die Goris. 8:14 is het ondertussen al. Gaan we op spoken jagen, ook dat mag. Met de nachten die we gehad hebben, het is toch te warm om te slapen. Dus wat doe je dan? Ghostbusters.

0: Heb je telefoonnummer al van de Ghostbusters? Ik kan je er ook niet aan helpen, hoor. Ik heb geen last van de spoken, gelukkig maar. Er is 7:50. Kom je pas bij. Welkom bij Radio BNE op DAB+, 14 Max en je smart speaker en op digitale tv.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
6: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
7: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.

Dit heet de Peggy Lee Koorts Fever. Het is bijna 8:05. Laten we eens wat met kleuren doen in de regen. Daar kunnen we nu alleen maar van dromen. Dit is de nieuwe van Jelle van Dijl. Ik liep

0: loop je op straat, komt er iemand naar je toe en die zegt van... You sexy thing. Ik denk niet dat je daar vandaag de dag nog mee wegkomt. Hot chocolate. Tot precies, ja, het is 1 overal wachtal. En 175 kilometer file. Met de gebruikelijke files natuurlijk en een paar extra's. Zoals op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Daar sta je 20 minuten in de file van Wervik tot Menen. En dan in de richting van Antwerpen op de N16 naar Willebroek. Ook een kwartier file rijden aan de werken in Temse. Op andere plaatsen ergens meer dan 10 minuten vertraging. Buiten de gebruikelijke files, zei ik net al. En er rijden ook geen treinen tussen Hamond en Mol.
1: Radio BV, klaar wakker.
2: VRT, Radio BV.
1: Peter Hermans.
0: En als je het nog niet begrepen had, 40 graden morgen zeg in de Limburg en Luik. Code rood is daar van kracht. Het is dus echt wel zomers. Echt hoogzomers.
3: Het stond.

geen mens die daar nog aan twijfelt. Als je wat afkoeling wil, ga dan naar de kust. Ook daar hangt het kwik rond de 30 graden. Maar de details krijg je straks van David De Henao. Hij weet precies hoe het zit met code oranje en code rood. En het is code plus, A plus, de Beatles.

0: Dots. Wat krijg je als je Manfred Mann en de Dolly Dots in een blender steekt? Dat is voor zo.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf ik aan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: The OJ's. Weet je wie er ook al heel lang op de Love Train zitten? David?
1: Nee.
0: De Bomma.
1: Wie?
0: De Bomma en Albert.
1: De Bomma?
0: Ja, de Bomma en Albert. Uit familie. Zij staan in het Guinness Book of Records.
1: Ja, lieve mensen. Ik heb hem een paar keer ontmoet tijdens kerstparades. Ja. Vroeger van VTM. Ja, sympathieke mensen.
0: Ja, 100 jaar zeg. En nog altijd acteren. Moe. Je moet het maar doen. Oudste soapkoppel ter wereld. Goed. Daar zijn wij nog niet aan toe. Ten eerste, we zijn geen koppel. We spelen niet in een soap. Maar jij kan me wel vertellen wat er aan de hand is in ons land. Code rood in de provincies Luik en Limburg.
1: Voor morgen. Hè? Dus omdat we morgen daar met een redelijke kans plaatselijk 40 graden verwachten. Nu eerst naar vandaag, zonnig en heet. Temperaturen van 30 graden aan de kust, waar dan in de namiddag wel een zeebries wat verfrissing zorgt. Enfin, verfrissing is relatief, het zal minder heet zijn. Het zakt dan naar 6 of 27 graden bijvoorbeeld, zoals gisteren het geval was. In de rest van het land zitten we tussen 35 en 7 of 38 graden. Dat kan in een grote stad, ja, tussen in een betonnen omgeving, laat ik maar zeggen, kan dat hoger zijn. En vanavond en vannacht dan gaan we wellicht naar de warmste nacht geregistreerd in België sinds het begin van de metingen. Dus we komen uit op, aan zee zal het eerder een graad of 2,23 zijn. Als minimumtemperatuur, maar in het binnenland gaat dat tussen 23 en 6 of 27 graden.
0: Dus
1: 24,4 is de warmste nacht tot nu toe, van begin juli 2015 gemeten. Dus dat gaat wellicht sneuvelen. En morgen zitten we in het binnenland tussen 35 of 36 en plaatselijk dus in het oosten 40 graden. Aan de kust 33 ongeveer. Maar dat is dan ja, echt op de kustlijn, een klein beetje landinwaarts. Dus je zit ook op meer dan 35 graden. Zaterdag, dan krijgen we in het binnenland ook nog altijd 6, 37 of in Limburg 8 of 39 graden. En aan de kust, dan gaat het daar rond 7, 28 schommelen. Of 30, ja, het zit allemaal in die buurt daar, van die 30 graden. Het is eigenlijk pas zondag dat het aan zee dan naar 4 of 25 gaat. Intussen stijgt de kans op regen- of onweersbui. Dat kan eigenlijk morgen met die extreme hitte is dat ook niet uitgesloten dat er dan een warmte-onweer losbreekt. De kaarten zeggen dat de kans klein is, maar bon, ik ga er toch vanuit dat dat kan. Zeer

0: lokaal. En dan ja, vooral later zaterdag. En vooral zondag, dan lijkt de kans het grootst. En dan wordt de hitte min of meer verdreven in stapjes. Want we hebben nog altijd wel 29 of 30 graden. Op veel plaatsen in het binnenland. In Limburg gaat dat nog richting 34 graden. En maandag, ja, dan zitten we daar, dan is het allemaal gedaan. Dan is het nog 25 of 26 in Limburg. Oh. Dan zitten we aan zee rond een graad of 21 met zonnige perioden nog altijd en wolkenvelden. Mogelijk ook volgende week wel eens een bui, maar meestal toch of heel vaak droog. Zonnige perioden, een aantal wolkenvelden, maar vooral 4 of 25 graden.
1: Aangenaam dus, zomer. Weer, hè? Dat moet het gewoon zijn.
0: Ja, dat is het, dat is het. Dus de nachten die worden eigenlijk ook, ja, vanaf maandag zitten we rond 15, 17 graden. Dan gaat het naar 14, 15 voor de rest van volgende week. Tot trouwens de periode 7, 8 juli zie ik dan geen terugkeer meer van extreme hitte.
1: Oké. Goed, zeg, en als we ja, echt willen afkoelen, slapen in de tuin, in een tent, dit weekend?
0: Dit weekend, ik had het over de warmste nachten.
1: Ja, de warmste nachten.
0: Ja, maar in een tent, als je dan een tent houdt eigenlijk de aardwarmte vast. Terwijl dat die s'nachts moet. Dus dat lijkt me, dat gaat nog warmer zijn dan dat je buiten slaapt dan.
1: Dat is geen goed idee.
0: In die omstandigheden zou ik dat zelf minder doen. Ik zou gewoon naast de tent slapen. Of de tent niet opzetten.
1: Dus we gaan met z'n allen naast de tent liggen. David, tot morgen.
2: Radio BW klaar wakker. Peter Hermans.

wil jou oprecht. Stoef, stoef, stoef, bluf, bluf, bluf. Gunter Neefs uit Mechelen, ook uit Mechelen. En Vanessa van Hoven. Straks zit ze in de Radio Bene studio in Gewoon Genieten tussen 10 en 12. En Vanessa zou zo graag jouw hulp kunnen gebruiken. Ze is op zoek naar verkoelende platen voor iedereen die dat jij verkoeling wilde toewensen. Ideeën mag je altijd doorsturen in de chat op het Radio Bene kanaal van VRT Max. En ons Vanessa gaat er straks mee aan de slag tussen 10 en 12.

0: Eindelijk is het geluk gevonden, toch al een jaar of vier. Met een 40 jaar jongere gast. Baas van een platenlabel en zo. Cher, een maand geleden is ze 80 geworden. Hier nog eens op Radio BNN met Love and Understanding. Wie heb ik straks nog voor je? Wel Fleetwood Mac, Jackie Wilson en Peter Koelewijn. Dat wordt mooi.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht aan chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. In Venezuela vallen al zeker tientallen doden na twee zware aardbevingen. Het KMI geeft voor morgen code rood uit voor de hitte in Limburg en Luik. En op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika met Hugo Broos zich geplaatst voor de volgende ronde. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden gevallen na twee zware aardbevingen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Interim-president Delcy Rodríguez spreekt van een tragedie en heeft alle dokters, verpleegkundigen en ander medisch personeel opgeroepen om te gaan werken.
1: Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto.
0: Want er wordt dus gevreesd voor nog veel meer doden. De kuststad La Guaira is heel zwaar getroffen. En ook in de hoofdstad Caracas zijn er veel ingestorte gebouwen. Het ziet er rampzalig uit, zegt correspondente Nina Jurna.
2: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag. Mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar die kracht. Ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was en ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Het KMI geeft morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er lokaal tot 40 graden worden. Dan raadt het KMI aan om onder andere extra te drinken, veel te rusten, in een koele ruimte te verblijven en zoveel mogelijk de zon te vermijden. Je volgt het best ook de adviezen van de overheid op, zegt David de Henouw van het KMI.
3: Dat wordt advies gegeven om daar inderdaad goed naar te luisteren, omdat 40 graden toch niet alledaags is. We hebben het een aantal keren gehad in juli 2019 en een aantal zomers geleden ook één keer. Dus het komt wel vaker voor dan vroeger, maar het blijft natuurlijk gelukkig uitzonderlijk.
0: Morgen dus code rood voor Limburg en daar komt de provinciale veiligheidscel de volgende uren nog samen om te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Gouverneur Jos Landmeters.
4: We zitten met ziekenhuizen, we zitten in onze provincie met gevangenissen, we zitten met heel wat instellingen waar kinderen zijn enzovoort. En we gaan kijken hoe gaan we om met elke concrete situatie. We rekenen vooral op de inwoners zelf, maar daar waar we niet op de inwoners kunnen rekenen, moeten we zelf maatregelen gaan nemen.
0: Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook bijverdienen als chauffeur via flexijobs. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan, omdat de controles niet sluitend zijn. Trui de Marie.
5: Frank, de naam is fictief, werkt bij een vervoersbedrijf als opleider. Hij getuigt anoniem. We vervormen zijn stem met AI. Hij heeft zelf bijgeklust als chauffeur, maar respecteerde wel de rij- en rusttijden. Maar hij ziet dat anderen dat niet doen.
6: Wat ik zelf al gehoord heb, dat mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar een paar uurtjes geslapen. Spreken we over 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens.
5: De vakbonden kennen het probleem. Bijklussen binnen de sector is toegelaten, maar controle op rij- en rusttijden is niet sluitend. Dat zou wel kunnen met een soort digitale tachograaf, legt Pieter Thijs van ACV Openbare Diensten uit.
7: Chauffeur dient bij aanvang van een rijprestatie zijn bestuurderskaart te activeren via het tachograaf. Op die manier is er een sluitende registratie, ongeacht welke activiteiten dat iemand combineert.
5: Hoeveel flexijobbende chauffeurs over de schreef gaan, valt moeilijk te achterhalen.
0: De controledienst van de politie onderzoekt of de zone Rivierenland in de regio Mechelen jobstudenten PV's heeft laten opstellen. Dat staat in de Morgen. Jobstudenten bij de politie zouden toegang gekregen hebben tot privégegevens in politiedatabanken, tot camerasystemen en ze zouden zelf de PV's opgemaakt hebben. Dat is strafbaar. Volgens de controledienst is het de eerste keer dat er voor zulke feiten een onderzoek loopt tegen een politiezone. In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heeft president Donald Trump de feestelijkheden voor 250 jaar Amerika gelanceerd. Dat gebeurde met een groot evenement op de National Mall. Onze correspondent Thomas de Graven was erbij.
8: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen all year.
9: Donald Trump gaf hier op de National Mall in Washington persoonlijk het startschot voor de feestelijkheden van 250 jaar Amerika. Oorspronkelijk zou dit een concert worden met verschillende Amerikaanse artiesten, maar die zegden bijna allemaal af, omdat ze het evenement te nauw verbonden vonden met het Witte Huis. Maar die artiesten die worden hier door de aanwezigen niet gemist.
10: It is disappointing, but regardless, we're going to celebrate.
9: Het publiek hier bestaat voornamelijk uit aanhangers van de president. Trump heeft namelijk het concert omgevormd tot een evenement met zichzelf bovenaan de affiche. Klassieke muziek wordt afgewisseld met popmuziek. Allemaal favorieten van Donald Trump. En we hoorden ook speeches van regeringsleden en de president zelf die zijn eigen beleid aanprees.
8: The Gulf of America.
9: Maar dat vond het publiek hier helemaal niet erg.
11: He's the one that's making America great again.
0: Sport. Op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich geplaatst voor de volgende ronde. De ploeg van trainer Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt als tweede in zijn groep na gastland Mexico en raakt voor de allereerste keer door de groepsfase. Meteen na de wedstrijd viel Hugo Broos op de knieën. Hij stopt na dit WK als trainer en voor hem is er niks mooiers dan je carrière zo te kunnen afsluiten.
12: When you can end a career like I had on this way, I think everybody or every coach dream of it. I'm here in the situation. So yeah, it was an emotional moment, really.
0: Na vannacht gaan Brazilië en Zwitserland als groepswinnaars door naar de volgende ronde. Canada en Marokko zijn als tweede ook geplaatst. En Bosnië en Herzegovina eindigde derde in zijn groep, maar is ook al zeker van de volgende ronde. Het wordt opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Alleen op het strand aan de kust ontsnap je aan de hitte, daar halen we tot 25 graden. Morgen is dus 40 graden mogelijk in het binnenland. Het is uitkijken naar zondag, dan begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. Vooraan twee zware aardbevingen in Venezuela. Er is al sprake van 32 doden en 700 gewonden. De beelden van de ingestorte gebouwen doen voor nog veel erger vrezen. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Ruim 7 over 8, 230 kilometer file. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk sta je een half uur aan te schuiven. Van Zonnebeke tot Melen, daar gebeurde een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1 uur. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. De files dan naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E19 vanaf Sint-Joop. Op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. En op de A12 ook een kwartier vanaf de Bevrijdingstunnel. Op de N16 naar Willebroek schuif je 20 minuten aan de werken in Temse. En dan de files naar Brussel, valt best mee. Op de E40 20 minuten vanaf Aalst. Op de E19 een kwartier vanaf Zemst. Op de E411 een kwartier vanaf Overijssel. En ook op de E40 vanuit Luik 25 minuten vanaf Haasrode. Op de binnenring rond Brussel een half uur trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. In Brussel zelf moet je opletten voor een defecte auto aan de uitrit van de Wettunnel richting Centrum. En op de E40 van Aken naar Luik sta je een half uur in de file van Gerard tot Roekoer. Dat komt daardoor een aanrijding.
14: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker. Peter Hermans.

uit Nederland, Frizzel Sizzle. Alles heeft een ritme. En van ritme kennen we alles. Want we houden ervan. Het is koude rood. Dat betekent 40 graden in de provincie Limburg en Luik. Code rood daar. Veel drinken alsjeblieft. Geen zware inspanningen doen als het even kan. En toch een beetje proberen te genieten van deze hete zomer. Het is 12 over 8.

De Fan, de Evergreens. Het zou een hele mooie slogan kunnen zijn voor deze fijne radio. Radio BNE. Maar nee, ik heb er een nog betere. Wij geven je de tijd van je leven op DAB Plus, VRT Max, in je smart speaker en op digitale televisie. En dit klinkt nog beter dan het Big Mac. Fleetwood Mac.

0: Jackie Wilson. Hij stond twee keer lang, zelfs tot twee keer toe, op nummer 1 met Reed Petit bij ons in Vlaanderen. Dit was die andere van hem, The Sweetest Feeling op Radio BNE. Het is 8:45.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus

Het is koud in Benidorm. Brrr. Vandaag slechts 29 graden. En het koelt er niet echt af, hoor. Het blijft ook zo. Met maandag 30 graden. Dus als het bij ons wat koeler wordt, dan blijft de temperatuur ongeveer stabiel. Maar zoals Peter Koelewijn het zegt, die airconditioning is oké. Daar in Benidorm, bij Angeline, zijn blonde seksmachine. Een andere machine, een hitmachine nu, uit Schotland.

Maxima is er één. Mathilde is er één. En Elisabeth wordt er één. Die van ons toch, onze kroonprinses. Billy Ocean, European Queen. Het is precies 8:30. Zometeen gaan we nog eens even de weg op. Maar eerst naar L'Amérique met Gilles Dassin. Ook het zo'n zangwonder uit

0: 1970. Veel is er nog niet veranderd tussen L'Amérique en de rest van de wereld. Judas, was dat. Ja, tijd om eens te kijken hoe het zit daar buiten. Ik heb hier 255 kilometer file voor je. Die had je waarschijnlijk liever niet gekregen. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk sta je in de file van Wervik tot Menen door een aanrijding. Op de Antwerpse ring richting Nederland een anderhalf uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Twee rijstroken zijn daar dicht door een ongeval. Richting Antwerpenhaven een kwartier van Waaslandhaven Noord tot in de Thijsmanstunnel. Daar staat een defecte vrachtwagen. De gebruikelijke files naar Antwerpen komen dan nog bij op de E17 25 minuten van voor Kruijbeke, op de E19 10 minuten vanaf Edegem en op de A12 een half uur vanaf de Bevrijdingstunnel. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file aan de werken in Temse. Langzaam verkeer naar Brussel op de gebruikelijke punten en op de E40 vanuit Luik staat er ook een file vanaf Heverlee. Verder 20 minuten ook van Everen tot de Europese Wijk. En op de E411 20 minuten vanaf Overijssen en Jezuseik is één rijstrook dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een half uur trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de E40 van Aken naar Luik drie kwartier file van Sierra tot Roucourt. Dat komt daar door een aanrijding.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, klaar wakker.
1: Peter Hermans.

0: Thing. Heeft er nog leven na een carrière bij de police? Zeker. If you love somebody, set them free. In de Radio Benen chat op het Radio Benen kanaal van VRT Max. Heb ik hier nog een heel mooie herinnering uit 1976 van Rita Dutri uit Ledigem. Ze zegt van in 1976 gingen mijn nicht en ik naar de winkel. En we hadden alles uitgeladen. En na een eindje vertrokken we terug met mijn geitje. En Chris zat in haar zetel. Ze was een pakje boter vergeten uit te halen. Chris is de nicht van Rita. Wat gebeurde er? Ze zette haar op in de grote hitte verder. Haar rit in die auto. Ja, je moet niet vertellen wat er gebeurd is. Hè. De boter was helemaal weggesmolten. Dus als je iets uit het koelvak haalt, direct de koelkast in bij je thuis.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
5: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij Fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
8: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
8: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Nu VIP-zolder bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril. It's the most wonderful time.
12: De mooiste tijd van het jaar?
13: Dat is de festivalzomer.
14: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio

De wereld is één grote file. Volgens Sailor, een worldwide traffic jam. Een file naar de Koningin Elisabethzaal. Dat zou het ook wel eens kunnen worden. Op zondag 8 november, dan is er de radio binnen. De Radback Live in concert. The Best of Christmas. Met heel wat artiesten, ja. Die kroenen en die zingen alsof hun leven ervan afhangt. En wat een affiche dit jaar. Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie. Die namen die kennen we al. En die komen er nog dit jaar naar de Radback Live. Krijmans en Van Geel, Loredana van Patje en Barbara Dex. Er is een avond- en een namiddagvoorstelling op zondag 8 november. En jij kan erbij zijn, tenminste als je je ticket bestelt op het Radio BNE kanaal van VRT Max. Daar vind je het allemaal. Dus Radio BNE kanaal VRT Max. Voor Radio BNE, de Radback Live in concert. The Best of Christmas. Die dit jaar helaas niet bij is. Danny Fabri. Daarom draaien we hem nu.

0: Code Rood. Ik raad het hier niet aan. 40 graden is wel echt veel. Komt eraan in de provincies Limburg en in Luik. Bij ons een graadje minder hoor. In het binnenland. Voilà, dit was hem.
1: Radio BNE, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Ik heb er nog eentje om je uit te wuiven. Dat is Wildura, zingt Elvis Presley. Kusje.

0: Dikke kus. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspies.
2: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hoe dat?
3: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
2: Ja! Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
1: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes. Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het KMI geeft morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er plaatselijk tot 40 graden worden. Daarbij raadt het KMI aan om onder andere extra te drinken, veel te rusten, in een koele ruimte te blijven en zoveel mogelijk de zon te vermijden. Je volgt best ook de adviezen van de overheid, zegt David de Hinnouw van het KMI.
1: Dat wordt advies gegeven om daar inderdaad goed naar te luisteren, omdat 40 graden toch niet alledaags is. We hebben het een aantal keren gehad in juli 2019... en een aantal zomers geleden ook één keer. Dus het komt wel vaker voor dan vroeger, maar het blijft natuurlijk gelukkig uitzonderlijk.
0: In Limburg komt de provinciale veiligheidscel na de middag samen om te bekijken of er nog maatregelen moeten genomen worden. In het noorden van Venezuela in Zuid-Amerika zijn er 2 zware aardbevingen geweest. Er zijn al zeker 32 doden en 700 gewonden en er is veel schade. Maar er wordt gevreesd voor meer doden, want het gebeurde 's avonds toen het al donker werd, zegt correspondent Nina Jorna.
2: Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is, maar als je dan kijkt naar die kracht en ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar, die stuurden ook allemaal filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was en ook hun eigen huizen en ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
0: Door de aardbevingen blijven heel veel scholen gesloten en het treinverkeer is ook helemaal stilgelegd in Venezuela. En in Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kindermisbruik. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige beelden online te hebben gedownload en verspreid. Onder meer de verkrachting en marteling van een peuter van 1,5 en 2 meisjes van 11 en 12 is erin te zien. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. Ze haalden hun slachtoffers bij arme Filipijnse gezinnen. En op het WK voetbal gaan Mexico en Zuid-Afrika door naar de 16e finales. Ze wonnen hun laatste wedstrijd in de groepsfase. Mexico klopte Tsjechië met 0-3. Zuid-Afrika, de ploeg van Hugo Broos, versloeg Zuid-Korea met 1-0. Brazilië en Zwitserland gaan als groepswinnaar naar de volgende ronde. Canada en Marokko gaan door als tweede. En Bosnië en Herzegovina eindigde derde in de groep, maar is ook geplaatst voor de volgende ronde. Opnieuw extreem warm dus, met veel zon vandaag, tot 38 graden in de grote steden, aan zee 25. Morgen kan het 40 graden worden in het binnenland. Er is code rood in Limburg en Luik. Zaterdag kans op onweer in het westen en nog altijd tot 39 graden. Zondag begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. En dan hebben we ook nog wel wat onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mandelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het KMI geeft morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er plaatselijk tot 40 graden worden. Er wordt aangeraden om extra te drinken, veel te rusten, in koele ruimtes te blijven en zoveel mogelijk de zon te vermijden. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel om 2 uur vanmiddag samen, maar er volgen niet noodzakelijk extra maatregelen, zegt de gouverneur Jos Landmeters.
1: Het is niet dat we maatregelen gaan nemen. Het is nog altijd aan zowel de individuen als aan de organisatoren, bijvoorbeeld aan scholen, om bepaalde maatregelen te nemen. Wij maken de mensen alleen attent op bepaalde zaken, maar we gaan wel kijken of onze hulpdiensten klaarstaan om overal tussen te komen, moest het nodig zijn. En wanneer dat men bewust risico's gaat nemen, bijvoorbeeld grote organisaties, sportorganisaties die alsnog zouden doorgaan, dat we dan zouden kunnen optreden.
0: Ziekenhuizen staan klaar om extra patiënten op te vangen nu de hitte naar een piek gaat. Ook de afgelopen dagen was het al extra druk op de spoed van het Jessa ziekenhuis in Hasselt, zegt spoedarts Gibor.
2: Veel met warmtegerelateerde problemen, maar ook de dagdagelijkse zaken die we anders op spoedgevallen zien, blijven ook verder komen. Dus de warmte zorgt wel voor extra drukte. Er zijn toch mensen die zich een beetje overschatten en die dan toch gaan fietsen of wandelen of lopen en die dan er niet goed van worden. Maar vooral, ja, we zien oudere mensen en mensen met chronische luchtwegaandoeningen die het nu toch wel extra zwaar hebben en problemen krijgen.
0: Er loopt een onderzoek naar de politiezone Rivierenland uit de regio Mechelen. Die zou jobstudenten taken hebben gegeven die ze helemaal niet mogen doen. Dat staat in de Morgen. Jobstudenten bij de politie zouden toegang hebben gekregen tot privégegevens in politiedatabanken en tot camerasystemen en ze zouden zelfs pv's hebben gemaakt. Maar dat is strafbaar. Volgens de politiewaakhond COC is het de eerste keer dat er voor zulke feiten een onderzoek loopt tegen een politiezone. En in de Franse badplaats Biarritz is gisteren een vrouw overleden toen een enorm brokstuk van een klif naar beneden stortte. De vrouw was aan het duiken en ze raakte bedolven onder het puin. Vanmorgen is de zoekactie naar een tweede vermiste duiker hervat. Biarritz ligt aan de Atlantische Oceaan, dicht bij de Spaanse grens. Toen de rots van ongeveer 2000 vierkante meter naar beneden viel, waren er veel mensen aan het zwemmen. Opnieuw extreem warm met veel zon vandaag, tot 38 graden in de grote steden, aan zee 25. Morgen kan het 40 graden worden in het binnenland. Er is code rood in Limburg en Luik. Zaterdag kans op onweer in het westen en nog tot 39 graden. Zondag begint de temperatuur te zakken naar maximaal nog altijd 30 graden met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, goedemorgen. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge is er sprake van een brandend voertuig ter hoogte van het parkeerterrein in Oeken. Daar is wat vertraging. Op de E313 naar Hasselt, 10 minuten trager tussen Geel-Oost en Tessenderlo door een ongeval links. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je bijna 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. In Antwerpen-Zuid is er hinder door een defect voertuig. Richting Antwerpenhaven, een kwartier van Beveren tot in de Tijsmanstunnel. Daar zijn alle rijstroken weer open ondertussen. Files naar Antwerpen op de E17, een half uur vanaf Haastonk. Op de E34 ook een half uur vanaf Vastlandhaven Oost. En op de A12 10 minuten bij Aartselaar door een defect voertuig. Op de N16 naar Willebroek, klein half uur file aan de werken in Temse. Traag naar Brussel, 10 minuten op de E40 vanaf Africhem, op de E19 vanaf Peutie en op de E411 vanaf Jezuseik. Op de Brusselse kleine ring richting Zuid gaat het een kwartier trager van Koekelberg tot Kruituin. Daar staat een defecte auto.
4: Radio BNE.
3: Hele grote hitte bij ons, maar een ramp in Venezuela. Dat is nog van een heel ander niveau. Zullen we proberen om ook wat te genieten vandaag? Met de radio kan dat.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Vanessa.

Kijk, daar word ik blij van. CCR, looking out my back door. Tof berichtje gehad van Heidi uit Landen. Soms staan we er niet bij stil. Bij aankomst in Brussel-Noord vanochtend waren 2 politieagenten en 3 militairen aan het patrouilleren. Volledig uitgerust, ondanks de hitte. Respect voor hun inzet en toewijding. Met hun aanwezigheid willen ze ons een veiliger gevoel geven. En dat hebben ze vandaag zeker gedaan. Chapeau voor wat zij elke dag doen. Helemaal terecht, Heidi. Wie verdient er volgens jou nog een pluim? Of omdat de pluimen al lang uitverkocht zijn, een muziekje. Iemand die het beste van zichzelf geeft bij 36 graden. Laat van je horen via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Elke plaat die ik draai wordt opgedragen aan iemand als jij.

The Small Faces, Lazy Sunday. Mag ook een heel luie donderdag zijn, hoor. Voor wie wil je graag een plaat horen vandaag? Vee reageerde meteen, graag eentje voor mijn papa. Hij is er al 5 jaar niet meer. Maar jullie muziek brengt hem altijd even terug. Hij was trouwens grote fan van CCR. Die heb ik daarnet al gedraaid. Christel uit Heren zegt, mag het ook een keer aandacht en respect en moed gewenst worden voor alle vrachtwagenchauffeurs. Airco in de wagen, ja, dat kan, hoewel niet altijd. Degene die met diepvries en verse groenten en fruit rijden, gaan van de ene extreme temperatuur in de andere. Dus dank je wel voor degene die zorgen dat wij alle dagen verse dingen kunnen kopen in de winkel. Annemie uit Heist op den Berg is buschauffeur. Zij zegt, ik kan niet vroeger starten of op tijd stoppen. Als we geluk hebben, werkt de airco. Maar dat is vaker niet dan wel.

0: Welke naam, Joyce?
1: Désiré.
0: Ah, tuurlijk. Désiré. Merci bien. Gilbert Bécaud.
2: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Ja, de vraag was eigenlijk, wie verdient er met dit weer een pluim? Niet zozeer een zweepslag. Mirjam heeft een pluim voor iedereen die buiten moet werken, zoals bijvoorbeeld de postbode en de mensen die pakjes leveren. En Gilleke uit Schilde sluit zich daar helemaal bij aan. Ook in daden, want ze zegt, je kunt natuurlijk niet iedereen helpen, maar ik geef altijd lekkere frisdrankjes aan de postbodes, vuilnismannen en vrouwen en mensen die hier pakjes komen leveren. Leveranciers, het is in Schilde dat je moet zijn, hè? Als je graag wat verkoeling hebt in stand.

0: Waar krijg ik nu warm van zin? Dat is misschien niet helemaal de bedoeling. Rock voisin, I'll always be there. Volgende week verkiest het weekblad Klasse opnieuw leerkracht van het jaar. Misschien kunnen er een aantal mensen hier ook wel een plaat krijgen of een pluim krijgen. Hè? Jouw favoriete leerkracht van vroeger of van nu. Mensen die er ook elke dag voor jou zijn. Kan allemaal. Op de E313 naar Hasselt sta je een half uur in de file tussen Geel-Oost en Te Senderlo door een ongeval op de linkerrijstrook. Je vertraagt 10 minuten op de E403 van Kortrijk naar Brugge tussen Sint-Eloys-Winkel en het parkeerterrein in Oekenen door een brandend voertuig. Op de E17 naar Antwerpen ook 10 minuten tussen Deerlijk en Waregem door een ongeval is de linkerrijstrook dicht. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17, 3 kwartier vanaf Haasdonk. Op de E34, 20 minuten vanaf Vaaslandhaven-Oost. Op de E313, 10 minuten vanaf Massenhoven. En op de A12, 10 minuten bij Aartselaar door een defect voertuig. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten file aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel dan een kwartier tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring ook een kwartier tussen Groenendaal en Machelen. En op de Brusselse kleine ring richting zuid gaat het een kwartier trager van Koekelberg tot de Kruidtuin. Daar staat een defecte auto.
1: Radio BNE, gewoon genieten. Radio
2: BNE. Vanessa van Hoven.

Een vrouw die niet in vijf adjectieven te vatten is. Veel mensen hebben trouwens nog les van haar gehad ook. Ze heeft Engels en Frans gegeven op een aantal scholen in de Kempen, tot ze in 1987 definitief doorbrak als zangeres. En er zijn een pak luisteraars die toch ook leerkrachten in de bloemetjes willen zetten voor hun dagelijkse inzet. Nientje uit Landen bijvoorbeeld. Zij stuurt: ik volg een kleine 10 jaar les in LIGO. Ik ben 78. En dit jaar hadden wij een supergoeie juf, Doreen. Ik doe echt mijn hoed af voor haar. Lief, vriendelijk en heel geduldig. Ik ga haar nooit vergeten.

0: Gilbert O'Sullivan, Get Down. Wie verdient er vandaag een pluim in de vorm van een muziekje? Voor Jan uit Izegem mogen dat de bakkers zijn. Hij is er zelf een. Hij zegt, het is niet zo simpel om de zogenaamde rusttijden te respecteren als bakker. Je zit met het rijzen van het deeg, de verwerking. Het is in- en uitovenen. Gelukkig komen er in sommige bakkerijen toch al wel airconditionings aan te pas tegenwoordig. En voor Katjo, veel moed voor politie, brandweer en veiligheidsmensen die de warmte moeten trotseren vandaag en morgen.
1: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
7: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ik wacht op de solden, schat.
7: Ja.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
10: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
7: Ah ja, oké, okay, maar waar?
10: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
7: Oef.
11: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

Again, If I Can't Have You. Er komen heel mooie verhalen binnen. Maria bijvoorbeeld zegt van de mama van Bart Herman heeft mij lesgegeven. Ik heb van haar de liefde voor de Nederlandse taal meegekregen. Dat is een heel mooi compliment. Michael zegt, mijn leerkracht aardrijkskunde in het vijfde en zesde middelbaar was echt een hele goeie. Hij is wel gestopt als leerkracht en ik zie hem nu heel vaak op tv. Zijn naam is Peter de Rover van NVA. En Paul Smeet zegt in 74-75 heb ik les gehad van Mark Bridouet. Van hem les krijgen, dat was echt funiculi, funicula. Een toast op alle goede leerkrachten die ons mee hebben gevormd.

Het perfecte Spaans van bellen. En als Darlene Klaarbout nu perfect Nederlands spreekt en heel graag leest en schrijft, dat komt dankzij Graciana Steverlink, topleerkracht.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
1: Welk zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

0: grote prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
3: Ford. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij de meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen er geen operaties gebeuren. Omdat een centrale computerserver in Parijs oververhit raakte, zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Iedereen wordt nu verwittigd, zegt de woordvoerder Josse Abrahams.
1: Mensen zullen verwittigd worden ook. We gaan die op een ander moment plannen of zo snel mogelijk plannen, afhankelijk van de urgentie natuurlijk. Dringende operaties en ingrepen kunnen natuurlijk wel nog doorgaan. Maar we hebben ons nu wel laten afkoppelen van 112 en MUG, waardoor de aanvoer van urgente patiënten niet meer gebeurt naar AZ Sint-Lucas.
0: Hoe lang het systeem zal uitliggen is nog niet duidelijk. Vandaag en morgen krijgen sommige leerlingen les in cinemazalen, nu het in klaslokalen veel te warm is. Dat gebeurt onder meer in de zalen van UGC in Turnhout en Lommel. Het is een leuke manier om toch nog les te krijgen aan het eind van het schooljaar, zegt UGC-manager Bert Hermans.
2: Ze kunnen de lessen gewoon geven in de filmzaal. Dat is eigenlijk nog eens leuk. Dan ben je op een andere locatie. Kan je ook op grootscherm iets projecteren. Kan je het ludiek doen. Dus denk ik toch wel belangrijk dat ze de laatste dagen van het schooljaar toch nog naar school kunnen gaan.
0: Vanaf volgend academiejaar schrapt de Hogeschool Odyssee de bachelorproef en de graduaatsproef bij de meeste richtingen. Een van de redenen is de opkomst van artificiële intelligentie. Daardoor is het moeilijk te achterhalen of iemand die proef zelf heeft geschreven of dat door AI heeft laten maken. Maar sowieso geeft de proef nog weinig meerwaarde, zegt directeur onderwijs Anne-Martin van Odyssee.
3: We hebben een grootschalige bevraging gedaan over die bachelorproef en ze gaven echt aan dat de praktijkgerichtheid soms ook een stukje ontbrak en de relevantie van nadien, wat ze daar later ook mee op de werkvloer zelf zouden doen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat opleidingsonderdeel af te schaffen. We schaffen niet wat we willen bereiken met die bachelorproef, maar we gaan het integreren in stage of werkplek leren.
0: En bij Oekraïnse drone-aanvallen op de Krim zijn afgelopen nacht 2 mensen gestorven. Oekraïne heeft de laatste weken zijn aanvallen op de Krim heel sterk opgevoerd en probeert het schiereiland te isoleren van alle verbindingen met Rusland of andere bezette gebieden. Delen van de Krim hebben last van stroomuitval en inwoners kunnen al voor de 5e dag op rij niet tanken omdat er een groot brandstoftekort is. Ook in tal van andere Russische regio's is er een groot tekort aan benzine en diesel. Oekraïne viel afgelopen nacht opnieuw 2 olieraffinaderijen aan in Rusland. Opnieuw extreem warm vandaag met veel zon, tot 38 graden in de grote steden, aan zee 25. Morgen kan het tot 40 graden worden in het binnenland. Er is code rood in Limburg en Luik. Zaterdag kans op onweer in het westen, nog tot 39 graden. Zondag begint de temperatuur te zakken naar maximaal nog altijd 30 graden met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Een half uur extra op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne en op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel door een ongeval. Naar Antwerpen 25 minuten op de A12 tussen Boom en Aartselaar door een defect voertuig. Ook 25 op de E17 vanaf Haastonk. 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost en op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de N16 naar Willebroek, 25 minuten aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel, 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring, 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Vanessa

On a winter's day, 38 graden. Dat hebben ze bij de mama's en de papa's niet gehoord. In elk geval, een plaatje en een pluim voor alle mensen die buiten werken. En tuinmannen en vrouwen. Lieve Stuurte, ik heb in mijn potten en bakken overal geranium staan. Dat heb ik geleerd van mijn herhaalde vakanties in Egypte. Hoe meer zon, hoe liever dat ze bloeien. Veel water geven elke avond. En daar verder geweldig van genieten. Ik had mijn geraniums in de schaduw gezet. Ik zal ze straks gewoon terug in de zon schuiven. Lieve, dank voor

Als je verkoeling zoekt en je wil naar een park gaan, dan misschien niet na middernacht naar Kronenburgpark. Heel mooi bericht van Wilfried. Die zegt: onze kleindochter heeft een autisme-spectrumstoornis. Ze heeft net het tweede leerjaar achter de rug in Edwardus Merksem. En daar werd ze zo vertroeteld door twee prachtige juffen dat ze het hele jaar met plezier naar school is gegaan. Dus grenzeloos respect voor de juffen Charlotte en Steffi. Die geloven in de slogan: geef iemand een pluim en hij zal vliegen. Ik hoop dat ze dit graag horen. Kunnen ze dansen?

Clemens en Van Geel, toeristen in het leven, crooners tijdens Radio BN, The Red Pack live in concert, Best of Christmas. Op zondag 8 november samen met de VRT Big Band en met Yannick Bovie, Helmut Lotti, Lies, Loredana en Barbara Dex. Tickets via het Radio BN kanaal op VRT Max. En daartegen gaat het helemaal zijn af.

0: om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Mannekes. Bombeekies. Grote zomerklus bij Jam.
6: En wij klussen allemaal mee.
7: Met 20% korting, hè?
5: En op wat?
6: Op alles.
5: En wanneer?
6: Nu zondag.
5: Wie klust er allemaal mee?
6: Wij klussen allemaal mee.
8: Hoe maakt u het?
9: Samen met Gamma.
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
11: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
12: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

is op weg naar zichzelf met het soort muziek waarvan je kunt zeggen, het dak gaat eraf. Moet je vooral niet zeggen tegen Jeremy. Hij was hier vorige week nog op de VRT. En had ongelooflijke stormschade geleden. Het dak van zijn huis was er letterlijk af. Zijn hele studio stond onder water. Over water gesproken, Lutgaard uit Herent doet een warme oproep om als je even buiten komt, wat schaaltjes water buiten te zetten. Gelijk welk schaaltje, maar drinken voor de vogels. De dieren, de bijen, vlinders, insecten, maar ook de egels bijvoorbeeld, die hebben nu jongen en die zijn al zo bedreigd. Water it is.

Goed dat we Phil Collins nog hebben. Die ons over alle gezeur over de hitte heen helpt. Want we zouden echt wat beter mogen beseffen hoe goed het hier is. Another day in paradise. Nog wat files op de Antwerpse ring. 1 uur extra richting Nederland. Van Sint Anna Linkeroever tot Berchem door een ongeval. 1 rijstrook is daar dicht. 1/2 uur op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel door een ongeval rechts. Naar Antwerpen 20 minuten op de A12 tussen Boom en Aartselaar. 25 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de N16 naar Willebroek. 25 minuten trager aan de Werken in Temse. Op de binnen 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring wordt dat 1 kwartier tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Goeie moed, vooral wie in de auto zit nu.

affaire, nooit verstandig. En zeker niet bij temperaturen tot 40 jaar. Billy Paul en Mrs. Jones gaan het geweten hebben. Ingrid stuurt, zo fijn dat jullie aandacht hebben voor de leerkrachten die een verschil maken. Er wordt zoveel gezeurd op het onderwijs, maar er zijn zoveel mensen die die job met passie doen. Mijn dochter is zo iemand en ik ben daar bijzonder trots op. Ze nam afgelopen schoolfeest een kleintje dat niet wou meedansen bij de hand. Het zijn die kleine dingen die het zo waardevol maken. En ook Els zegt aan alle leerkrachten van het buitengewoon onderwijs een hele dikke duim. En dank voor een jaar trouwe inzet. Yeah.

Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.

My love is warmer than the warmest sunshine. Net wat we nodig hadden, Petula Clark. Eentje voor alle voetballers op het WK. En ook eentje voor Hugo Broos, trainer van Zuid-Afrika. Ik had echt tranen in de ogen als ik die beelden zag. Zuid-Afrika dat zich plaatste voor de 16e finales van het WK. De scheidsrechter floot nog maar af en Hugo Broos lag op zijn knieën naast de zijlijn. Was ongelooflijk geëmotioneerd. Hij is de oudste bondscoach op dit WK. En Zuid-Afrika gaat dus door. Daarnet al Soldiers of Love gedraaid. Nu nog Belgische herinneringen. Met Lisa Delbo. Meezingen.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: VRT Radio BNE Live.

Baboon, Beautiful Sunday. Wim Soutar brengt op de parkjes het programma Op het ritme van Rob. Allemaal muziek van Rob de Nijs, omdat hij zo populair was in de culturele centra. Zijn zomer zit echt helemaal vol daarmee. En fans van Rob de Nijs die luisteren straks zeker naar Radio BNE Goedgezind. Dan zingt Rob maar liefst 12 keer op 2 uur tijd.

met Flemming naar Amsterdam en dan gaan zwemmen in de Amsterdamse grachten. Dat lijkt mij nog wel wat. Morgen staat Radio BNE klaar wakker. Toch deels in het teken van de hete zomer van 1976. Behoorlijk wat platen uit die hele hete zomer. Peter Hermans stroopt zijn mouwen op. En het zou mij niet verwonderen als hij een korte broek opdaagt ook.

Janet, porque te vas. Ik ga plaats maken voor heel veel muzikale favorieten in U Vraagt Wij Draaien. En om 1 uur is Lazer met de Radio BNI topcollectie. Probeer het hoofd en het lijf koel te houden. En heel graag tot morgen.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een ziekenhuis in Gent kan er door de aanhoudende hitte niet geopereerd worden. En al zeker 32 mensen zijn gestorven bij 2 zware aardbevingen in Venezuela. In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent wordt er niet geopereerd door de hittegolf. Een centrale computerserver in de Franse hoofdstad Parijs is oververhit geraakt. En daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Iedereen wordt nu verwittigd, vertelt woordvoerder Josse Abrahams.
1: We gaan die op een ander moment plannen of zo snel mogelijk plannen, afhankelijk van de urgentie natuurlijk. Dringende operaties en ingrepen kunnen natuurlijk wel nog doorgaan. Maar we hebben ons nu wel laten afkoppelen van onder een 12 en mug, waardoor de aanvoer van urgente patiënten niet meer gebeurt naar AZ Sint-Lucas.
0: De consultaties en medische beeldvorming gaan wel door en hoe lang het systeem zal uitliggen, dat is nog niet duidelijk. En ook bij de spoeddiensten in ons land is het druk door de hitte. Veel patiënten die binnenkomen hadden het lastig om koelte te vinden, zegt diensthoofd Kurt Anseeuw van de spoeddiensten van het ZAS in Antwerpen.
2: Momenteel zien we een toename van patiënten die zich aanmelden op de spoedgevallen rond 15-20%. Er zijn 2 heel grote groepen van patiënten die zich nu bijkomend presenteren. Dat gaat over mensen die eigenlijk te veel last hebben van de warmte. En dat spreekt over een hitteslag of een hitteberoerte. Of dat zijn mensen die zich presenteren met uitdrogingsverschijnselen.
0: Aan het Zilvermeer in Mol in de Antwerpse Kempen is er vandaag en ook nog morgen Pennenzakkenrock, het festival voor kinderen van de lagere school. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 scholen zijn ingeschreven en zij komen dus verspreid over 2 dagen. De organisatie heeft extra maatregelen genomen door de hittegolf, zegt Doreen Hofkens.
3: Extra schaduwplaatsen, shelters bijgezet aan het strand. Ook verneveling, dat is de eerste keer dat we dat hebben. Brengt echt de festivalsfeer en die doet heel goed dienst. Uiteraard hebben wij onze grote zwemvijver, we hebben fonteinen, we hebben heel veel natuurlijke schaduw onder de bomen. Dus de kinderen zoeken die ook op met regelmaat om even uit te rusten.
0: Ja, en de kinderen die hebben veel plezier en weten ook hoe ze kunnen afkoelen.
4: Ja, wel warm. Maar we zitten wel veel in de schaduw, dat is wel leuk.
5: Ja, we hebben wel een paar dingen mee om af te koelen, dus het zal wel lukken.
6: We moeten om het uur gaan drinken bij de juf en we moeten daar veel komen dan. Er zijn kreeften die komen insmeren. En je kunt gaan zwemmen.
7: Ik heb mijn ijsje en ik heb ook wel heel veel ijsblokjes in mijn drinken gedaan.
0: In Ieper aan het Bellewaardepark zijn op dit moment controles aan de gang op rust- en rijtijden van buschauffeurs. Heel wat bussen brengen deze dagen kinderen en jongeren naar allerlei plaatsen. En die chauffeurs moeten de regels volgen, zegt Kim Taylor van de Federatie van Autocars.
8: Er zijn Europese regels die stellen dat je maximum aantal uur per week mag rijden. Er zijn wekelijkse rusttijden, er zijn ook dagelijkse rusttijden. Als professionele chauffeur weet je dat, moet je daar rekening mee houden en moet je die respecteren, zowel voor je eigen veiligheid als chauffeur, maar ook voor de veiligheid van de passagiers.
0: Vanaf volgend academiejaar schrapt de Hogeschool Odyssee de bachelorproef en graduaatsproef in de meeste richtingen. Een van de redenen is de opkomst van artificiële intelligentie. Daardoor is het moeilijk te achterhalen of iemand die proef zelf heeft geschreven of door de computer al het werk heeft laten doen. En sowieso heeft de proef nog weinig meerwaarde, vindt directeur onderwijs Anne Martin van Odyssee Hogeschool.
9: We hebben een grootschalige bevraging gedaan over die bachelorproef en ze gaven echt aan dat de praktijkgerichtheid soms ook een stukje ontbrak en de relevantie van nadien, wat ze daar later ook mee op de werkvloer zelf zouden doen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat opleidingsonderdeel af te schaffen. We schaffen niet wat we willen bereiken met die bachelorproef, maar we gaan het integreren in stage of werkplek leren.
0: En in Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, zijn al tientallen gebouwen ingestort na de zware aardbeving van vannacht. Er zijn 32 doden en 700 gewonden geteld, maar die aantallen kunnen nog oplopen. Deze Venezolaanse vrouw in Nederland kon haar familie spreken over de aardbevingen.
10: Mijn moeder die was in ons appartement op een 18e verdieping. En ze zei dat het echt verschrikkelijk was. Want ze zei van nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen. Maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen. Ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Mijn vader was aan het rijden. En hij moest stoppen, want hij voelde dat de auto van een kant naar de andere ging. Het was echt niet waar we aan gewend zijn.
0: Het Duitse leger heeft 6 vliegtuigen klaar om naar Venezuela te sturen, om te helpen. En ook de Europese Unie wil noodhulp sturen. Volgens het Amerikaanse Geologisch Instituut gaat het om de zwaarste aardbeving sinds 1900. Het blijft zonnig en heet bij temperaturen tot 38 graden deze namiddag. Aan zee wordt het 30 graden. Morgen wordt de warmste dag, dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan al kans op een warmteonweer. Zaterdag blijft het heet en onweerachtig. Zondag overal kans op buien en onweer, dan halen we nog 30 graden. En dit nieuws begon ook met de hittegolf. De spoeddiensten hebben het druk. Er komen patiënten binnen met uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag. En in het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent kan er door de aanhoudende hitte vandaag niet geopereerd worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
11: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
12: Een heel goede middag. Ik ben Tom Hendricks, directeur van het fort van Ebeneemaal. Op 10 mei 1940 begon op deze plek de Duitse blitzkrieg in België, toen Duitse zweefvliegtuigen op het fort landden en een elite eenheid het fort veroverden. Het fort telt meerdere ondergrondse niveaus en een uitgestrekt bovenplateau. In ons museum ontdek je zelfs een origineel en zeldzaam DFS-zweefvliegtuig zoals dat werd gebruikt tijdens de aanval. Recent openden we een immersieve ruimte waarin je als bezoeker de aanval beleeft alsof je er zelf bij was. Een bezoek aan het fort, samen met een rondleiding, is een indrukwekkende ervaring voor jong en oud, vol geschiedenis en emotie die je nog lang bijblijft. Fort Ebeneemaal is bijna het hele jaar geopend van dinsdag tot en met zondag. Een unieke uitstap vol geschiedenis en beleving. Ontdek alle openingsuren en bezoeksmogelijkheden op onze website. De 90 gidsen van Fort Ebeneemaal zijn vrijwilligers en kozen deze middag hun favoriete nummers in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Wij wensen jullie allemaal veel luisterplezier.
11: Radio Bene. De tijd van je leven. U vraagt. Wij draaien.

hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keer dan met een dit dat je al hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwijgen en dat gras niets vertelt. En de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets geteld, dat waren al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. Een grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar mekaar zijn kop, maar juist om ons te amuseren.

van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden keert om het in dit ajalier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Radio Bening, uw vraag.

0: René.
1: U vraagt.
0: Wij draaien.
2: Goedemiddag. Ik ben Tom Hendricks, directeur van het Fort van Ebeneemaal. Tot 1 uur hoor je de favoriete liedjes in 3 talen van onze Nederlandstalige, Franstalige en Duitsstalige gidsen in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.
3: De tijd van je leven.
0: U vraagt, wij draaien.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Mijn koersfiets is helemaal aan de klok.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is
2: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: VRT Radio BNE Live.

0: draaien.
1: Namens alle gidsen van het Fort van Ibn Jemal, bedankt om te luisteren naar onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. We wensen alle luisteraars nog een prettige dag.
0: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
2: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
0: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje via

0: Bene.
1: U vraagt, wij draaien.
2: De tijd van je leven. VRT Radio Bene.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In een ziekenhuis in Gent kan er door de hitte niet geopereerd worden. En al zeker 164 mensen zijn gestorven bij twee zware aardbevingen in Venezuela. In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent wordt er niet geopereerd door de hittegolf. Een centrale computerserver in de Franse hoofdstad Parijs is oververhit geraakt. En daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen gaan duren. Patiënten die dringend hulp nodig hebben, worden naar andere ziekenhuizen gebracht, zegt Carlien Wouters van het UZ Gent.
1: Bij AZ Sint-Lucas hebben ze beslist om de mug en de ambulances af te leiden naar andere spoeddiensten. Dus dat wil zeggen dat de patiënten die normaal gezien naar daar gebracht worden, dat die nu verdeeld worden over de Gentse ziekenhuizen, waaronder ook het UZ Gent. Wij vangen extra patiënten op die normaal gezien opgevangen worden in Sint-Lucas. Die komen nu naar hier.
0: En daardoor is het op de andere spoeddiensten drukker dan normaal. En die spoeddiensten die hebben het sowieso al druk deze week door de hittegolf, want er komen meer patiënten binnen met uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag. Dat zegt ook diensthoofd Kurt Anseeuw van de spoeddiensten van het ZAS in Antwerpen.
2: Het belangrijkste is natuurlijk dat we zorgen dat die mensen terugkrijgen wat ze tekortkomen. En voor mensen die uitgedroogd zijn, is dat vooral toedieningen van extra vocht. En voor mensen die te warm hebben, gaan we vooral zorgen dat die lichaamstemperatuur wat beter geregeld wordt en wat lager komt te liggen. Patiënten uit de kwetsbare groepen die hebben een veel groter risico om in het ziekenhuis te moeten blijven dan jonge gezonde mensen die met deze klachten presenteren.
0: In het noorden van Frankrijk is het ook bloedheet. Daar is een kindje van 3 overleden terwijl het alleen in een auto zat. De ouders zeggen dat ze hem thuis uit het oog waren verloren en hij zou zichzelf dan hebben opgesloten in de auto die buiten geparkeerd stond. Pas na 3 kwartier vonden ze hem. Alle hulp kwam te laat. Aan het Zilvermeer in Mol in de Antwerpse Kempen loopt vandaag en morgen Pennenzakkenrock, een festival voor kinderen van de lagere school. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 scholen zijn ingeschreven en Gunter Joosse ging meevieren.
3: Moet er nog iemand zonnecrème hebben?
4: De leerkrachten houden hun kinderen hier vandaag met de warmte extra in de gaten.
5: Ja, de kinderen moeten minstens 1 keer per uur passeren en komen drinken en zich insmeren met zonnecrème.
4: Ook de organisatie nam maatregelen, zegt Dorien Hofkes.
5: Extra schaduwplaatsen, shelters bijgezet aan het strand. Ook verneveling, dat is de eerste keer dat we dat hebben. Brengt echt een festivalsfeer en die doet heel goed dienst.
4: De kinderen houden zich op allerlei manieren koel.
6: We zitten wel veel in de schaduw, dat is wel leuk.
7: Er zijn kreeften die komen insmeren en je kunt gaan zwemmen.
8: Ik heb mijn ijsje en ik heb ook wel heel veel ijsblokjes in mijn drinken gedaan.
9: Ja, die kraantjes, je kop eronder te steken.
10: Hé, hey, Ines, daarom dat parkeert die.
4: Ze vinden ook verkoeling in het Zilvermeer.
11: Oh, sorry, ja.
12: Koud, maar dat is goed, want het is warm.
13: Ga jij er ook in?
12: Ik mag niet van mijn juffen, alleen tot de knieën.
4: En ze zingen uit volle borst mee met DJ Kenji en TikToker Elias Verwild.
0: In Ieper aan het Bellewaardepark waren er controles op rust- en rijtijden van buschauffeurs. Heel wat bussen brengen deze dagen kinderen en jongeren naar allerlei plaatsen. En die chauffeurs moeten natuurlijk voldoende rust nemen tussen al die ritten door. Professionele chauffeurs werken met een systeem dat hun uren registreert, een tachograaf is dat. Maar iemand die met de bus rijdt als flexijob, die is zeer moeilijk te controleren, want die heeft zo geen systeem, zegt Thomas de Spiegelare van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.
14: Voor sommige van die flexijobs is er natuurlijk geen verplichting om een tachograaf bij te houden. Nu, de regelgeving voorziet wel in de mogelijkheid om manueel die gegevens bij te houden, maar dan reken je natuurlijk toch een stukje op de goodwill van de chauffeur en van de bedrijven. Want op ons niveau, bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, hebben we niet altijd een zicht op de waarheidsgetrouwheid van die gegevens. Nu, gelukkig, als we gaan samenwerken met onze andere collega's op federaal niveau, dan kunnen we wel veel dieper die puzzel leggen en dan kunnen we ervoor zorgen dat die controles op een goede manier gebeuren.
0: En in Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, zijn nu al 164 doden en zo'n 1000 gewonden geteld na de 2 zware aardbevingen van vannacht. Tientallen gebouwen zijn ook ingestort. Deze Venezolaanse vrouw in Nederland kon met haar familie spreken over die aardbevingen.
15: Mijn moeder die was in ons appartement op een 18e verdieping. En ze zei dat het echt verschrikkelijk was. Want ze zei van nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen. Ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Mijn vader was aan het rijden en hij moest stoppen, want hij voelde dat de auto van één kant naar de andere ging. het was echt niet waar we aan gewend zijn.
0: Volgens het Amerikaanse Geologische Instituut gaat het om de zwaarste aardbeving sinds 1900. De Verenigde Staten en ook de Europese Unie willen snel hulp sturen. Het is voor buitenlandse zaken bij ons nog niet duidelijk hoeveel Belgen er op dit moment in Venezuela zijn en of er iemand gewond is geraakt. Blijft zonnig en bloedheet hier bij temperaturen tot 38 graden, aan zee 30 graden. Morgen wordt het de warmste dag van de week, dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan wel kans op een warmteonweer. Zaterdag blijft het heet en ook onweersachtig. Zondag overal kans op buien en onweer, dan halen we nog 30 graden. Dit nieuws begon ook met die hittegolf. De spoeddiensten hebben het druk. Er komen patiënten binnen met uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag. In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent kan er door de hitte vandaag niet geopereerd worden. Meer over die hittegolf in de app van VRT Nieuws.
13: Goedemiddag. Op de Antwerpse ring 3 kwartier file op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. De weg is daar nu wel weer vrij. En richting Nederland tussen Sint-Annalinkroeven en Borgerhout. Naar Antwerpen ruim 3 kwartier file rijden op de E17 vanaf Haasdonk en 25 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de N16 naar Willebroek ruim 1/2 uur vertraging aan de werken in Temse. 20 minuten filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring gaat het traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
16: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
17: Lars de Grote.

Als het overdag te heet is, dan is er gelukkig nog de nacht om af te koelen. Enfin, dat was de theorie. Maar deze dagen weten we wel beter. Joe Cocker, Summer in the City. Daar hoef ik niks meer aan toe te voegen, zeker. Behalve dit misschien. Hier zit je goed voor wat muzikale steun tijdens het puffen en het zweten. Met de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Dit is de Radio BNE Topcollectie. Zeer goedemiddag.

Sabrina, dat was toch die jonge dame in haar zwembad in die video van bijna 40 jaar geleden? Ja, hè? Boys, boys, boys, summertime love. Even terug naar de zomer van 65 jaar geleden. Toen vond je de King of Rock and Roll in de opnamestudio in Nashville. Voor wat een van de leukste hits uit die periode van zijn carrière zou worden. Zo klonk hij op 25 juni 1961.

0: Ja, die Marie, dat is me er eentje. Gisteren liep ze nog hand in hand met de King of Rock'n'Roll. En vandaag is ze dus het lief van zijn beste vriend. Goeie vriend. Elvis Presley, His Latest Flame, opgenomen op 25 juni 1961. Dat is vandaag net 65 jaar geleden.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

Het goede gevoel volgens Peter Kent. It's a real good feeling. You got me rocking and reeling. Morgenochtend een tropisch gevoel bij Peter Hermans. Peter gaat morgenochtend extra veel platen spelen uit die andere hete zomer. Die van 50 jaar geleden, de zomer van 1976. Morgenochtend van 6 tot 9 in Radio BNE klaar.

0: Shack Attack. Down on the street. En hoe zit het op de grote wegen? Op de Antwerpse ring ruim 3 kwartier file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 1/2 uur op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen ruim 3 kwartier file rijden op de E17 vanaf Haasdonk en 1/2 uur op de E34 vanaf Melzele. Op de N16 naar Willebroek 1/2 uur vertraging ook aan de werken in Temse. En 1/2 uur in Golven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Ter Vuren en 25 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote. De

0: synthesizer pop uit de jaren 70 en uit Frankrijk. Eentje zonder woorden, maar wel van grote invloed op dat andere Franse fenomeen zoveel jaar later. Daft Punk. Perfect te begrijpen. Space en Magic Fly.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Mannekes!
3: Bombeekies!
2: Grote zomerklus bij Yamaha!
3: En wij klussen allemaal mee!
2: Met 20% korting, hè? En op wat?
3: Op alles!
2: En wanneer?
3: Nu zondag!
2: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee!
4: Hoe maakt u het?
5: Samen met Gamma!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

0: telefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
6: Shh. Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee jong, gracias Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
9: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
6: Ah, wat doen we dan?
9: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
6: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
12: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
6: Allee.
13: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: VRT Radio BNE Live.

Dit was eigenlijk geschreven met een andere groep van bij Motown in gedachten. De Marvelettes. Maar die zeiden nee. Toen kwam het bij de Supremes terecht. En die hadden eigenlijk ook geen zin. Is niet te geloven, hè? Een geluk dat ze het uiteindelijk toch toegaven. Want dit is dus een mega succes geworden. Het eerste van die meisjes. Where Did Our Love Go?

0: In een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info in voorwaarden op carglass.be.
7: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: vandaag VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is druk op de spoeddiensten. Daar belanden deze week ook mensen die getroffen zijn door uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag. Benny bijvoorbeeld, die vanochtend aan het fietsen was.
1: Ik heb me onwel gevoeld en ik ben moeten gaan liggen. En mijn vrouw is juist thuisgekomen en die heeft dan mijn oudste zoon gebeld om langs te komen omdat ze ongerust was, want ik voelde mij helemaal niet goed. Ik kwam niet bij. En dan heeft mijn oudste zoon beslist van de ambulance te bellen.
0: Het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen spreekt over 15-20% meer patiënten door de hitte. En omdat de temperatuur morgen nog zal oplopen tot 40 graden en meer, zullen de ziekenhuizen dan waarschijnlijk nog meer hitteslachtoffers opvangen. En in het noorden van Frankrijk is het ook zo heet. Daar is een kindje van 3 overleden terwijl het alleen in een auto zat. De ouders zeggen dat ze hem thuis uit het oog waren verloren en dat hij zichzelf zou hebben opgesloten in de auto die buiten geparkeerd stond. Pas na 3 kwartier vonden ze hem, alle hulp kwam te laat. 3 gedetineerden die veroordeeld waren voor de foltering van een celgenoot in de gevangenis van Antwerpen hebben in beroep lagere straffen gekregen. De 3 mishandelden hun celgenoot dagenlang zonder dat het gevangenispersoneel iets doorhad. Ze overgoten hem met kokend water, sloegen en verkrachten hem. En ze maakten daar ook beelden van en deelden die op sociale media. De 3 zijn nu vrijgesproken voor poging tot moord, maar zijn wel opnieuw veroordeeld voor foltering. De hoofdbeklaagde krijgt 18 jaar in plaats van 20, de 2 andere 12 en 7 in plaats van 15 jaar. En aan het Zilvermeer in Mol in de Antwerpse Kempen loopt vandaag en ook nog morgen Pennenzakkenrock, een festival voor kinderen van de lagere school. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 scholen zijn ingeschreven. De leerkrachten zien dat hun leerlingen veel plezier hebben, ondanks de hitte.
2: Ze zaten al om 9 uur allemaal in het water, gewoon weg voor die verfrissing, voor te kunnen heel de dag tegemoet te gaan.
3: Maar als ik eerlijk moet zijn, hebben we toch wel regelmatig de website van Pennenzakkenrock zelf in de gaten gehouden. De dagen vooraf, omdat we ook het weerbericht zagen, wat de aankondigingen waren. Maar de site van Pennenzakkenrock was eigenlijk heel geruststellend. Ja, ze hebben er echt wel hun werk van gemaakt.
0: Blijft zonnig en heet bij temperatuur tot 38 graden vandaag. Aan zee wordt het 30 graden. Morgen is dan de warmste dag van de week. Dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan ook kans op een warmteonweer. Zaterdag ook nog warm en onweersachtig. Zondag overal kans op buien en onweer. Dan halen we nog 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Naar Antwerpen bijna 3 kwartier file rijden op de E17 vanaf Haasdonk en een half uur op de E34 van voor Waaslandhaven Oost. Op de E19 10 minuten van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook 1 kwartier op de R2 richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en de Liefkeshoek-tunnel. Op de N16 naar Willebroek 1 half uur vertraging aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Puurs en Breendonk. 25 minuten filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
5: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
6: Lars de Grote. De

muziek uit die andere hete zomer. Die waarvan het warmterecord ondertussen ook al gesneuveld is. De zomer van 1976. Morgen hoor je bij Peter Hermans extra veel muziek van toen. Tussen 6 en 9 morgenochtend in Radio Bene Klaarbakker. Goed, hè? The OJ's, I love music. Wij ook. En nog een klein beetje.

0: Lissa Lewis, vleugels gespreid, zo dadelijk nog eens terugvliegen naar de zomer van een halve eeuw geleden.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria plata. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Mannekes. Bombikies. Grote zomerklus bij Jan.
7: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè? En op wat?
7: Op alles.
6: En wanneer?
7: Nu zondag.
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee. Nee!
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Peter Frampton, in uitstekende vorm bij de opname van deze live versie. Net 50 jaar geleden stond hij op nummer 1 in onze BRT Top 30. Show me the way. Let's go. Terug naar de tijd toen we deze zangeres leerden kennen. Haar debuutalbum is nu nog altijd een van de 3 best verkochte van de 21ste eeuw. Straf, hè? Ik heb het over Norah Jones.

Stel je voor, op een dag zal het weer zover zijn. Maar die dag is nog ver weg. Heel ver weg. Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer. Ondertussen zomerse groeten met een briesje van Hein de Vos vanuit De Pannen. Graag met iets uit de jaren 50, zegt hij. Komt in orde. Bill Haley en zijn kometen.

0: Na-na-na-na-na, Samson en Delilah, middle of the road. Naar Antwerpen bijna drie kwartier file rijden op de E17 vanaf Haasdonk. En 20 minuten op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost en op de A12 van voor Aartselaar. Op de Antwerpse ring bijna 1 uur file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En evenveel op de R2 richting Stabroek tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten vertraging aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Bornem en Puurs. Naar Brussel komt er een kwartier bij op de E40 vanaf Ternat. 20 minuten filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Deelbeek en Vilvoorde. En 25 minuten op de buitenring tussen Wezenbeek en Jette.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ik wacht op de solden, schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

van Young Cannibals, Good Thing, over een meisje dat er vandoor is. Ik ga er meteen iets positiefs tegenover zetten. Vanaf maandag kan je weer een fijne bonus meepikken hier bij Radio BNE. Want dan maak je weer kans op een superhandige DAB Plus radio. Dat is onze manier om de grote vakantie te verwelkomen. Ook al zitten we al lang niet meer op school. Vanaf maandag dus, waag je kans.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
3: VRT Radio BNE Live.

Andy Williams, Can't Take My Eyes Off Of You. Ja, dat heb je met dolverliefde mensen. En wij kunnen onze oren niet van die evergreens afhouden. Dat heb je dan weer met Radio Bene. Dit is bijvoorbeeld een heel mooie boodschap van net 55 jaar geleden. Van Curtis Mayfield en The Impressions.

0: stijlvolle popmuziek, Roxy Music, More Than This. Heb je zin in meer evergreens en heb je ook een boontje voor de artiesten van bij ons? Blijf dan in de buurt. Het is bijna 3 uur geworden. Radio BNE.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Mannekes!
5: Bombikies!
4: Grote zomerklus bij Jamma!
6: En wij klussen allemaal mee!
7: Met 20% korting, hè?
4: En op wat?
6: Op alles!
4: En wanneer?
6: Nu zondag!
4: Wie klust er allemaal mee?
6: Wij klussen allemaal mee!
8: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Ik dacht van chili con carne.
12: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Daar wordt chili con serieus veel carne.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
16: Oh, ik zal het eens opzoeken.
15: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de Comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
16: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
15: Nou, oh, top hè, die Kate.
17: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
18: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Radio BNE.
21: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door de hitte heeft vervoersmaatschappij De Lijn de dienstregeling van verschillende bussen aangepast. Dat is vooral zo in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. In een aantal bussen blijkt de klimaatregeling onvoldoende verkoeling te bieden en dat veroorzaakt problemen, zegt Jens van Herp van De Lijn.
1: Wij zien die voertuigen uitvallen en wij gaan daarom onze dienstregeling beperkt aanpassen aan dat extreme weer. Dat zorgt ervoor dat er een aangepaste dienstregeling is, dus een lagere frequentie op bepaalde plaatsen. Maar aan de andere kant zullen onze chauffeurs ook gerichter hun pauze kunnen nemen. Waar zij een kleine pauze hebben, krijgen zij nu door een weggevallen rit misschien iets meer ruimte om verkoeling op te zoeken.
0: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent zullen er vandaag geen operaties meer worden uitgevoerd. Een computerserver in de Franse hoofdstad Parijs is oververhit en daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Het ziekenhuis hoopt morgen wel op een normale dag. En net zoals gisteren hebben we opnieuw een dagrecord beet. Vandaag is de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt weervrouw Sabine Haagdoren.
2: Het is snikheet vandaag, de warmste 25e juni sinds het begin van de metingen. Want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden.
0: Verkoeling zoeken is dus de boodschap. En door de hitte is de indoor schaatsbaan van Sport Vlaanderen Liedekerke in Vlaams-Brabant uitzonderlijk open voor het publiek. Normaal zijn tijdens de week enkel sportclubs en topsporters welkom, maar nu mogen vandaag en morgen ook scholen langskomen. De leerlingen en leraren van de Boomgaard uit Liedekerke zijn blij dat ze even aan de felle zon kunnen ontsnappen.
3: Het plan was normaal de klas opruimen een beetje, want met warme weer is het lesgeven nogal lastig. Moeilijk om nog rekenen volop te doen.
4: Het is hier wel koud, maar...
5: Is het koud?
4: Nee.
6: Dat is goed voor de verfrissing. Normaal zouden we nu toetsen doen, maar dit is dan wel toch leuker. De klas is kei warm en hier het is een groot verschil. Het is een soort van vriezer, dat wordt veel beter.
0: Ja, op de ijspiste is het tussen de 10 en 13 graden. Buiten halen we tot 38 graden vandaag, aan zee 30 graden. Morgen wordt dan de warmste dag van de week. Dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan wel kans op een warmteonweer. Meer op vrtnieuws.be.
7: Naar Antwerpen komt er 40 minuten bij op de E17 door een ongeval voorbij Sint-Niklaas Centrum. De linkerrijstrook is er dicht en moet ook aanschuiven vanaf Haasdonk. 20 minuten op de E34 van Voorwaaslandhaven Oost en op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring 1 uur file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Een 30 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel. Op de N16 naar Willebroek is er een 30 minuten vertraging aan de werken in Temse. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E40 vanaf Ternat. Een 30 minuten file golven op de binnenring rond Brussel tussen Anderlecht en Vilvoorde. En 20 minuten op de buitenring tussen Wezenbeek en Jette.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, topcollectie.
8: Lars de Grote.

Toto en Afrika. Vanaf maandag kan je 's middags weer genieten van de radioversie van de podcast Als de muren konden praten. Anja Daans gaat elke dag op bezoek bij een bekende medemens. En maandag begint ze bij Emma Meeseman, de Belgian Cat. Later in de week gaat ze ook nog langs bij onder andere Joris Hessels en Chris Lomme. Als de muren konden praten, elke middag van 12 tot 1 bij Radio BNE.

Cherry, een dame uit Suriname. Eigenlijk werd ze ergens anders geboren, in Indonesië, maar goed. Nu zondag is ze trouwens jarig, dan wordt ze 65 jaar. En dit zijn dan weer twee zussen uit Zweden, Johanna en Clara. Ze noemen zichzelf First Aid Kid. En op dinsdag 1 december spelen ze live in het Koninklijk Circus in Brussel.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Radio BNE. Topcollectie.

enzovoort, enzovoort. The Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine. De zon schijnt ondertussen ook weer voor Daryl Hall. Die heeft onlangs een niertransplantatie ondergaan en heeft laten weten dat die operatie succesvol was. Hij zegt ook, maak je maar klaar voor meer muziek. Oké. Daryl Hall is ondertussen ook al 79 jaar oud. En je kent hem vooral als de helft van het duo Hall & Oates.

0: Ikke. En de rest kan stikken. Eternal, I wanna be the only one. Iets meer dan 160 kilometer file. Naar Antwerpen moet je vertragen op de E17 door een ongeval voorbij Sint-Niklaas Centrum. De linkerrijstrook is er dicht. En verder ook nog vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een half uur. Op de E34 vanaf Mijlselen 30 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 15 minuten op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel. Op de N16 naar Willebroek is er 20 minuten vertraging aan de werken in Temse. Een half uur file rijden op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En 3 kwartier op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Dat komt door een defect voertuig op de zijrijweg.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: Wet, wet, wet, Angel Eyes. Morgen gaat die engel van de Peter Hermans extra veel platen spelen uit de warme zomer van 1976. Die zomer was tot nu goed voor een warmterecord. Morgenochtend wordt het weer heerlijk wakker worden met Radio Bene en met Peter. Klaar wakker, vanaf 6 uur.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: ronde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Een plechtige belofte van 70 jaar geleden. Johnny Cash begon succes te krijgen. Hij moest dus veel gaan toeren en hij beloofde zijn vrouw dat hij haar trouw ging blijven. I walk the line. Ja, Danny Christian. Zeg het eens, jongen.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Waar zit je?
2: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
1: Uiteraard.
2: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
1: Wow.
2: Alles voor dan aperitief. Alleen,
1: wow.
2: Ik krijg dat allemaal niet in één auto.
1: Ik kom af. Tot ziens.
3: Bij Tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver en Ninove.
4: VRT Radio BNE Live. Boom.

Pascal, vanzelfsprekend. Ik heb hier de vraag van Lea de Volder. Lea vraagt, is het waar dat we vanaf maandag weer een DAB Plus radio kunnen winnen? Ja hoor, en meer dan één trouwens, vanaf maandag, bij Radio.

0: Op deze prestatie mochten ze ook trots zijn. I can Tina Turner, Proud Mary. Zo dadelijk Radio Beni goed gezind. Zonder Vanessa, maar met heel veel Rob de Nijs. Van 4 tot 6. Graag tot morgen.
1: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
2: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
1: la. Op Radio Bene.
2: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur.
1: Radio Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door de hitte heeft vervoersmaatschappij De Lijn de dienstregeling van verschillende bussen moeten aanpassen. Dat is vooral zo in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. In een aantal bussen blijkt de klimaatregeling onvoldoende verkoeling te bieden en dat veroorzaakt problemen, zegt Jens van Herp van De Lijn.
1: Wij zien die voertuigen uitvallen. En wij gaan daarom onze dienstregeling beperkt aanpassen aan dat extreme weer. Dat zorgt ervoor dat er een aangepaste dienstregeling is, dus een lagere frequentie op bepaalde plaatsen. Maar aan de andere kant zullen onze chauffeurs ook gerichter hun pauze kunnen nemen. Waar zij een kleine pauze hebben, krijgen zij nu door een weggevallen rit misschien iets meer ruimte om verkoeling op te zoeken.
0: Net zoals gisteren hebben we ook opnieuw een dagrecord beet. Vandaag is de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt beervrouw Sabine Haagdoren.
2: Het is snikheet vandaag, de warmste 25e juni sinds het begin van de metingen. Want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden. We verwachten trouwens ook nog een zeer zachte of warme nacht. Waarschijnlijk ook record warm, een tropische nacht. En ook morgen zal waarschijnlijk een dagrecord sneuvelen.
0: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent zullen er vandaag geen operaties meer worden uitgevoerd. De oorzaak is een centrale computerserver in de Franse hoofdstad Parijs die oververhit is geraakt. En daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers niet beschikbaar. In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waar ze met gelijkaardige problemen zaten, lopen de operaties en opnames vertraging op. Maar morgen zouden alle problemen opgelost moeten zijn. En in Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, zoeken hulpteams naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Voorlopig is er sprake van 164 doden en een duizendtal gewonden, maar veel mensen zijn nog vermist. Eliot Lopez is een Venezolaanse die in Mechelen woont. Zij maakt zich zorgen over haar familie en vrienden.
3: Het is precies een zware klap weer voor de Venezolaanse mensen. De situatie is zo onstabiel. Al zo lang en dan komt er zoiets erbij. Ik denk dat de moraal van mensen wordt weer getest en gekwetst. Maar ik denk dat we zijn een land dat al zoveel meegemaakt heeft, dat dit is niet nieuw. En mensen zullen proberen hun beste te doen in zo'n situatie.
0: Blijft warm vanavond met temperaturen vannacht ruim boven de 20 graden. Morgen wordt dus de warmste dag van de week. Dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan wel kans op een warmteonweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio Bene. Radio Bene, goed gezind.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Wat?
4: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij de meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen.
10: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: Mannekes, bombikies, grote zomerklus bij Jan.
12: En wij klussen allemaal mee.
13: Met 20% korting, hè?
11: En op wat?
12: Op alles.
11: En wanneer?
12: Nu zondag.
11: Wie klust er allemaal mee?
12: Wij klussen allemaal mee.
14: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
16: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
17: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
16: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
17: Allee.
18: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldieren.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.

die het hoorde of zag. Boer Bavo kneep katjes in het geniep en ploegde zijn veld bij dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de

dag. De eeuwigheid piepte op een kier. Boer Bavo werd vreedzame rentenier in een herenhuis dicht bij de kerk. Van waar hij de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes.

0: kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.
1: VRT Radio BNN. Dubbel goedgezind.

0: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
1: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
0: En wat maakt u dan blij?
1: Het zijn kleine dingen, hé. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
0: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
1: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
2: Sportzot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Volksgezondheid vraagt door de hitte aan ziekenhuizen om meer ambulances klaar te maken. En verschillende musea openen gratis en later de deuren voor extra koelte voor wie dat zoekt. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft aan alle spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten om hitteslachtoffers te vervoeren. Omdat het morgen op sommige plaatsen meer dan 40 graden wordt, verwacht de overheidsdienst dat het aantal oproepen om hulp zal stijgen, zegt woordvoerster Annelies Wienans.
1: We hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
0: Vandaag is al de warmste 25 juni ooit gemeten en we gaan de komende dagen nog records breken. Door de hitte heeft vervoersmaatschappij De Lijn de dienstregeling van verschillende bussen moeten aanpassen. Sommige bussen kunnen niet uitrijden omdat de verkoeling niet goed werkt. En dat is vooral zo in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. In Oost-Vlaanderen rijden er dan weer sinds 3 uur vanmiddag geen dieseltreinen meer rond. Die dieseltreinen worden alleen nog in Oost-Vlaanderen gebruikt en dan vooral in de regio rond de stad Gent. Door de extreme temperaturen kunnen ze niet uitrijden, zegt woordvoerder Dimitri Timmerman.
2: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer, met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte. En dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
0: En ook de wegen en fietspaden in beton hebben het lastig bij deze temperaturen. Hier en daar is al wegdek naar boven gekomen, vertelt Katrien Kiekes van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Het is best uitzonderlijk. Enkel vandaag al zo'n 25 dringende herstellingen, vooral in het oosten van Vlaanderen. Op een normale, hete, zonnige dag zitten we aan zo'n 2-tal dringende meldingen. We zien vooral problemen bij oudere betonnen wegen, betonnen fietspaden. Ter hoogte van de groef kan het beton opstuiken en dat kan echt wel best gevaarlijk zijn voor het autoverkeer of het fietsverkeer dat passeert.
0: In veel sociale woonblokken en appartementen is het ook snikheet. Bewoners vluchten naar buiten of naar parken met veel schaduw. In de wijk Nieuw-Gent komen veel buurtbewoners samen in buurthuis De Serre voor wat verkoeling. Inge, Martine en Brigitte maken er daar het beste van.
4: Ik kom hier regelmatig dus voor contact met de mensen te hebben en voor een keer een verzet te hebben, dat ik niet altijd in mijn keuken in de warmte zit. Soms zo'n 32 graden. Zeker frisser.
5: Hier zit de zon er niet op en zo, terwijl dat thuis bij mij de zon erop zit vanaf 2:30.
6: Maar de zaligheid. En de mensen ken ik allemaal, dus kan niet beter.
0: In verschillende musea kan je de komende dagen gratis binnen om in alle koelte van kunst te genieten. Museum M in Leuven is gratis tot en met zondag. En het museum is vanavond ook extra laat open tot 10 uur. Het MUCA in Antwerpen is vanavond ook gratis open en dat tot 1 uur 's nachts. Het Fotomuseum in Antwerpen is ook vrij te bezoeken tot en met zondag en morgen vrijdag open tot middernacht. Het SMAK in Gent sluit dan weer de deuren omdat het museum niet fris te houden is. 3 gedetineerden die veroordeeld waren voor de foltering van een celgenoot in de gevangenis van Antwerpen hebben in beroep lagere celstraffen gekregen. De 3 mishandelden hun celgenoot dagenlang. Ze overgoten hem met kokend water, sloegen en verkrachten hem. En ze maakten daar ook beelden van en deelden die op sociale media. De 3 zijn nu vrijgesproken voor poging tot moord, maar zijn wel opnieuw veroordeeld voor foltering. De hoofdbeklaagde krijgt 18 jaar in plaats van 20, de 2 anderen 12 en 7 in plaats van 15 jaar. En in Venezuela, in het noorden van Zuid-Amerika, zoeken hulpteams nog altijd naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Voorlopig is er sprake van 164 doden en een 1000-tal gewonden, maar veel mensen zijn nog vermist. Verschillende landen uit de regio, maar ook uit Europa, hebben al hulp aangeboden. Eliot Lopez, een Venezolaanse die in Mechelen woont, vraagt zich af wat die landen op het terrein echt gaan kunnen doen.
7: We hebben geen infrastructuur, dus alles wordt geïmporteerd. En om tot daar te raken, er moeten heel veel stappen genomen. Er is heel veel corruptie. Ik vraag me af, hoe kunnen die diensten ons helpen, terwijl de middelen niet beschikbaar zijn in het land zelf? Ik stel me wel vragen daarover.
0: Het blijft uitzonderlijk warm. Ook vannacht in de steden blijft het 26 graden en meer. Morgen wordt de heetste dag van de week. Dan halen we tot 40 graden. Zaterdag ook nog altijd 38 graden. Hier en daar dan wel een onweersbui. Vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer bij nog 30 graden. Dit nieuws begon ook met die hittegolf. De dienst Volksgezondheid vraagt spoeddienst om extra ambulances klaar te maken voor de komende dagen. Er wordt gevreesd dat meer mensen uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag gaan krijgen door al die recordtemperaturen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
5: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
6: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
5: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
6: Zelfs met een helm is ge...
5: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viske.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Volksgezondheid vraagt aan ziekenhuizen om meer ambulances klaar te maken door de hitte. En verschillende musea openen gratis en later de deuren voor extra koelte. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft aan alle spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten om hitteslachtoffers te vervoeren. Morgen wordt het op sommige plaatsen 40 graden en meer. De overheidsdienst verwacht extra oproepen, zegt woordvoerster Annelies Wienand.
1: Wij hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
0: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zijn de problemen met de elektronische patiëntendossiers intussen opgelost. Door een oververhitte computerserver in de Franse hoofdstad Parijs waren de patiëntendossiers niet te raadplegen. Daarom werden operaties geschrapt of liepen ze vertragingen op. Morgen zou alles opnieuw normaal moeten verlopen in beide ziekenhuizen. Dieseltreinen ga je de komende dagen ook niet zien rondrijden in Oost-Vlaanderen. Dieseltreinen worden alleen nog daar gebruikt, maar sinds 3 uur deze namiddag rijden ze niet meer uit omdat ze niet tegen extreme temperaturen kunnen, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Timmerman.
2: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer, met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte en dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
0: De wegen en fietspaden in beton hebben het ook lastig bij deze temperaturen. Hier en daar is al wegdek naar boven gekomen, vertelt Katrien Kiekes van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Het is best uitzonderlijk. Enkel vandaag al zo'n 25 dringende herstellingen, vooral in het oosten van Vlaanderen. Op een normale, hete, zonnige dag zitten we aan zo'n 2-tal dringende meldingen. We zien vooral problemen bij oudere betonnen wegen, betonnen fietspaden. Ter hoogte van de groef kan het beton opstuiken en dat kan echt wel best gevaarlijk zijn voor het autoverkeer of het fietsverkeer dat passeert.
0: In Kasterlee in de provincie Antwerpen zijn tientallen jongeren ook ziek geworden nadat ze waren gaan zwemmen in de rivier De Kleine Neten door de temperaturen. Zwemmen is daar verboden, maar door de hitte doen vooral jongeren dat toch, ook al is dat geen goed idee, zegt burgemeester Ward Kennis.
4: Het punt is dat de jongeren die gaan zwemmen zijn in De Kleine Neten, dat die achteraf gezondheidsverschijnselen hebben gehad, zoals overgeven of diarree. En we hebben dat gemeld aan de VMM. We wachten op een analyse van het water door hen. Maar in afwachting daarvan willen we als gemeentebestuur alvast de mensen afraden om nog langer in het water te springen.
0: In sociale woonblokken en appartementen is het nu ook snikheet. Vaak vluchten bewoners naar schaduwplekken in parken. In de wijk Nieuw-Gent kan iedereen die dat wil verkoeling vinden in buurthuis De Serre. Dat zegt Steven van Hemelrijk van armoedeorganisatie De Zuidpoort.
5: Wij kregen van een paar mensen zelf de vraag van: sluiten jullie niet vandaag? En wij kiezen er net voor om net open te doen, om er alles aan te doen dat we kunnen open zijn. Omdat we weten dat er heel veel mensen in al het appartement aan het afzien zijn en naar verkoeling zoeken. Dus het is extra belangrijk vandaag dat we open zijn. Want eigenlijk verbaast het mij ook dat er niet meer locaties open zijn van de stad.
0: Verschillende musea zijn de komende dagen ook gratis te bezoeken om in alle koelte van kunst te kunnen genieten. Museum M in Leuven is gratis tot en met zondag en het museum is vanavond ook extra laat open tot 10 uur. Het MUCA in Antwerpen is vanavond ook gratis open en dat tot 1 uur 's nachts zelfs. Het SMAC in Gent sluit dan weer de deuren omdat het museum niet fris te houden is. En we kijken ook nog even naar onze buurlanden, want vanaf middernacht geldt in Nederland in 8 provincies voor het eerst code rood door de extreme hitte die wordt verwacht. In 4 andere provincies, vooral aan de kust, geldt code oranje. De Nederlandse overheid raadt iedereen aan om alleen buiten te komen als het echt nodig is. Frankrijk beleeft intussen ook een van zijn meest intense hittegolven ooit. Een ongezien aantal van 72 departementen verkeren daar in code rood, de hoogste alarmfase. Steven de Kranen is voor ons in de Franse hoofdstad Parijs en ziet het leven daar overdag stilvallen.
6: Het Louvre en de Eiffeltoren gaan door de hitte vroeger dicht. Ondertussen waarschuwt de Franse minister voor ecologische transitie dat er een groter klimaatplan nodig is, want tegen 2050 krijgen we tot 5 keer meer van die periodes met extreme hitte. Zeker nog tot zondag beleven de meeste Franse regio's une canicule historique, een historische hittegolf.
0: En in Brussel zijn 11 mensen veroordeeld tot celstraffen tot 5 jaar voor het opzetten van illegale sigarettenfabrieken over heel Vlaanderen. De politie kwam de bende op het spoor tijdens een controle in Vilvoorde 4 jaar geleden. Bij 3 inzittenden van een auto, 2 Roemenen en een Moldaviër, vond de politie toen €46.000 aan cashgeld. En later werd in een loods in Mol meer dan 100 ton aan tabak teruggevonden. Ons land staat in de top 3 van Europese landen waar het meeste illegale sigarettenfabrieken worden ontdekt. Het blijft dus uitzonderlijk warm, ook vannacht. In de steden blijft het 26 graden. Morgen wordt de heetste dag van de week, dan halen we tot 40 graden. Dit nieuws begon ook met de hittegolf. De dienst Volksgezondheid vraagt spoeddiensten om extra ambulances klaar te maken voor de komende dagen. Er wordt gevreesd dat meer mensen uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag krijgen door de recordtemperaturen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.

0: beste evergreens.
1: En veel artiesten van bij ons.
2: De tijd voor je leven. VRT Radio BNN.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij de meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Mannekes, bombikies, grote zomerklus bij Jan.
5: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè?
4: En op wat?
5: Op alles.
4: En wanneer?
5: Nu zondag.
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee.
7: Hoe maakt u het?
8: Samen met Gamma.
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur. Een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik zijn 7 mensen opgepakt, dat zegt het federaal parket. Begin maart was er een explosie aan de synagoge, niemand raakte gewond. De 7 werden opgepakt bij huiszoekingen, maar verdere informatie geeft het parket voorlopig niet, in het belang van het verdere onderzoek. Eerder werd in Turkije ook al een man opgepakt, hij zou de opdracht gegeven hebben voor de aanslag in Luik en ook voor de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in diezelfde periode. Om 3 uur vanmiddag heeft de NMBS de dieseltreinen van het spoornet gehaald, een gevolg van de hitte, zegt woordvoerder Dimitri Timmerman.
1: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer, met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte en dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
0: In Vlaanderen gebruikt de NMBS dieseltreinen alleen nog in de provincie Oost-Vlaanderen, vooral in de regio Gent. In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent en het universitair ziekenhuis in Antwerpen zijn de problemen met de elektronische patiëntendossiers intussen opgelost door een oververhitte computerserver in de Franse hoofdstad Parijs, waren de patiëntendossiers niet te raadplegen. Daarom werden operaties geschrapt of liepen ze vertragingen op. Morgen zou alles opnieuw normaal moeten verlopen in beide ziekenhuizen. En door de hitte is het vaak ook heel warm in sociale woonblokken en appartementen. Vaak vluchten bewoners dan ook naar buiten of naar andere plekken. Ook in de wijk Nieuw-Gent, waar veel bewoners van sociale appartementen samenkomen in een buurthuis. Daar is er verkoeling. Sarah Manhaven van arme organisatie De Zuidpoort legt uit waarom zo'n plek om samen te komen belangrijk is.
2: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze kregen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakteerd vandaag met fruit. En gewoon ook het gevoel van niet alleen te zijn, dat is voor die mensen wel nog altijd heel belangrijk.
0: En voetbalcoach Wouter Franke gaat in Schotland aan de slag bij de club Heart of Midlothian. Die ploeg uit Edinburgh werd net geen kampioen dit jaar in Schotland. Franke was vorig seizoen trainer bij Sint-Truiden en werd derde met de Limburgers, waardoor de club ook Europees voetbal speelt volgend seizoen. Franke tekende een contract van 2 jaar bij Hearts. Het blijft ook volgende nacht uitzonderlijk warm. In sommige stadcentra zakt het kwik niet onder de 26 graden vannacht. Morgen dan de heetste dag van de week. Op sommige plaatsen is 40 graden mogelijk. Zaterdag nog altijd erg warm. Vanaf zondag minder heet. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Motorpech en Nies.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...

0: Waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor dan aperitief. Alleen,
0: wow.
1: Ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij Tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Katelijne-Waver en Ole.
3: VRT Radio BNE Live.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat.

0: Valencia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleide Korte. De medische adviseurs van de overheidsdienst Volksgezondheid hebben aan de regering gevraagd om grote evenementen de komende dagen te verbieden. Er werd uiteindelijk beslist om festivals toch te laten doorgaan. Maar dat is bij deze temperaturen niet zonder risico, zegt dokter Gerland van Berlaar van de Risk Management Groep van de FOD Volksgezondheid.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
0: Eind dit jaar stopt Pieter Timmermans als topman bij het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Hij blijft wel bij de werkgeversorganisatie, maar eerder in een functie achter de schermen. Dat hij zou stoppen als CEO werd al eerder vastgelegd. Timmermans werd in 1998, zo is dat, directeur-generaal bij de werkgeversorganisatie. En sinds 2012 was hij er CEO. Wie hem zal opvolgen is nog niet bekend. En de Europese Unie heeft de eerste schijf financiële steun overgemaakt aan Oekraïne. Het gaat om 3 miljard euro van de lening van in totaal 90 miljard... die onlangs nog werd goedgekeurd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd op een conferentie in Polen over de heropbouw van Oekraïne. Marijn Trio, een conferentie waar president Zelensky opmerkelijk genoeg afwezig is.
2: Ja, die grote top in Gdansk wordt overschaduwd door een conflict tussen president Zelensky en de Poolse president Navrotsky over geschiedenis. Zelensky had toestemming gegeven aan een Oekraïense legereenheid om zijn naam te veranderen ter ere van het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is een partisanenleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst met de nazi's heeft gecollaboreerd, maar daarna tegen zowel de nazi's als de Sovjets heeft gevochten voor Oekraïense onafhankelijkheid. En in 1943 heeft dat leger tienduizenden Polen vermoord in wat vandaag het westen van Oekraïne is. De Poolse president heeft na die goedkeuring beslist om een belangrijk Pools ereteken af te nemen van Zelensky.
0: Oké, bedankt Marijn. In sommige stadscentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week, met mogelijk op sommige plaatsen tot 40 graden. Zaterdag nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien ook. En vanaf zondag koelt het af. Met mogelijk ook regen of onweer. En volgende week liggen de maxima rond de aangename 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 9 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met allerlei korte. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke ontkent dat de medische adviseurs van de regering gevraagd hebben om grote evenementen te verbieden. Dr. Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid zegt dat het bij deze hitte echt geen goed idee is om de festivals te laten doorgaan. Maar volgens minister van den Broeke heeft de Risk Management Groep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
1: De Risk Management Groep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: Minister van den Broeke in ter zake vanavond. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn nu al zeker 188 doden en 1520 gewonden geteld na de zware aardbevingen van de voorbije nacht. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Volgens hem zitten ook nog zeker meer dan 200 mensen vast onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. Belg Peter Moens woont in Venezuela in de stad Valencia en hij ziet hoeveel Venezolanen hun landgenoten in de meest getroffen gebieden proberen te helpen.
2: Hier wordt veel in WhatsApp-groepen gevraagd voor water, kledij, medische steun. Ik was juist met de auto onderweg en toen zag ik onderweg ook een tentje opgezet. En dat was ook een steunpunt waar mensen dan materiaal naartoe kunnen brengen. Er wordt ook gevraagd aan verplegers of studentverplegers voor samen te komen, voor naar La Guaira te gaan. Voor daar een team naartoe te sturen en zo. Dus er is wel veel solidariteit onder de mensen.
0: Ondertussen gaan de reddingswerkzaamheden verder daar. Vanuit het getroffen gebied komen er ook wel meldingen van plunderingen. En het energiebedrijf Total Energie is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. Total Energie houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. De rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. Daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont vanuit Parijs.
3: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze kregen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakt.
0: En dat was niet Marie Dutrepont, die krijgen we straks om 10 uur nog te horen. Total Energie zelf heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het bedrijf krijgt tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Grote evenementen zoals festivals zouden de komende dagen beter afgelast worden. Dat zegt dokter Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals te laten doorgaan.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
0: Of dat ook een officieel advies was aan de regering is voorlopig niet duidelijk. Volgens minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, in Ter Zake vanavond, heeft het zogenoemde risk managementgroep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
2: De risk managementgroep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: Het energiebedrijf Total Energy is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. Total Energy houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont vanuit Parijs.
3: Total Energy zei steeds van ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse recht zegt van jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u verkoopt. En u moet maatregelen nemen om die uitstoten te verminderen.
0: Het Franse Total Energy zelf heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het bedrijf krijgt tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net op gang getrapt. Duitsland is al zeker van groepswinst en speelt tegen Ecuador dat nog niet kon winnen op dit WK. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen konden voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase op een WK-eindtoernooi. En de Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als leadzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes boekte de groep bij ons eind jaren 60 met deze Spinning Wheel, dat door Clayton Thomas zelf geschreven werd.

David Clayton Thomas was 84 jaar. En we krijgen een vrijwel heldere nacht met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hete golf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: VRT Radio BNE Live.

0: goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn vandaag 3 zwemmers overleden. In een waterplas in Utrecht verdronk een jongetje van 13. In Nijmegen verdronk een jongen nadat hij van de pijler van een spoorbrug over de Spiegelwaal sprong. Die Spiegelwaal is een zijarm van de rivier de Waal. En de plek is heel populair bij jongeren om bij dit weer van de spoorwegbrug te springen in het water. De politie is op beide plaatsen met een onderzoek gestart naar wat er bij de ongelukken precies is misgegaan. En niet ver van Nijmegen, in Middelaar, is een zwemmer overleden op een waterplas na aanvaring met een boot. Ook hier is een onderzoek gestart. De politie heeft iemand meegenomen voor ondervraging. Wellicht gaat het om de bestuurder van de boot. Het energiebedrijf Total Energie is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's die zijn brandstoffen veroorzaken. Dat heeft de rechter in Parijs beslist. Total Energie houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter beslist nu dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen voor het verbruik van zijn brandstoffen door klanten, zoals bij wagens of elektriciteitscentrales. En die uitstoot, die ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont.
1: Total Energie zei steeds van ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse recht zegt van jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u verkoopt. En u moet maatregelen nemen om die uitstoten te verminderen.
0: Het bedrijf krijgt nog tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. In de Amerikaanse staat Florida sluit Alligator Alcatraz de deuren. Dat is een berucht detentiecentrum voor mensen zonder papieren. Volgens gouverneur Ron DeSantis heeft het centrum meer dan 20.000 gedetineerden ondergebracht en zo de deportatiemissie van president Trump goed ondersteund. Mensenrechtengroepen hadden al meermaals de levensomstandigheden aangekaart, onder meer het gebrek aan medicatie en ook mishandeling door bewakers. De burgemeester van de regio wil het terrein nu tot een natuurdomein omvormen. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E aan de gang. Duitsland is al zeker van groepswinst en de volgende ronde speelt tegen Ecuador dat nog niet kon winnen op dit WK. Halverwege staat het daar 1-1. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van trainer Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen kunnen voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase. Ook daar is het rust en leidt Ivoorkust met 0-1. Bij deze tussenstand gaan de Ivorianen door naar de volgende. De ronde is Curaçao uitgeschakeld en is Ecuador voorlopig derde. Een vrijwel heldere nacht met temperaturen tegen de ochtend pas tussen 21 en 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee is het koeler tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door de hitte komt er de volgende dagen een alcoholverbod op bepaalde tijdstippen van de dag in de Franse hoofdstad Parijs. Een voorzorgsmaatregel die evenwel moeilijk te handhaven is. Steven de Kramer.
1: Wat ze vooral willen vermijden hier in Parijs is dat de spoeddiensten van de ziekenhuizen, die nu volgens Franse termen saturé zijn, dat wil zeggen vol zitten, ook bij mensen die problemen hebben met de hitte, dat die niet oververzadigd worden. Want dat zei de prefect erbij, we zijn nog niet débordé. We kunnen nog altijd wel een beetje meer aan. Maar we willen vermijden dat ook verkeerde mensen, en lees daarin, mensen die te veel gedronken hebben en die het konden voorkomen, vooral jongeren, dat die ook zorgen nodig hebben van bijvoorbeeld ambulances hier in Parijs. En daarom vanaf morgenmiddag is het verboden om individueel met alcohol op straat te lopen. En vanaf 6 uur morgenavond is het verboden om drank te verkopen in de supermarkten.
0: De horeca mag voor alle duidelijkheid wel nog alcohol verkopen en schenken. In de Golf van Oman is vandaag een schip aangevallen, dat laat de organisatie United Kingdom Maritime Trade Operations weten. Het schip zou eerder door de straat van Hormuz zijn gevaren. Wie het schip heeft aangevallen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste berichten zou het echter over een aanval van Iran kunnen gaan. Door de aanval hebben de Verenigde Naties het evacuatieplan voor schepen uit de Persische Golf via de straat van Hormuz en de bijhorende 11.000 zeelieden tijdelijk stilgelegd. In Venezuela en Zuid-Amerika zijn nu al zeker 188 doden en 1520 gewonden geteld na de zware aardbevingen van de voorbije nacht. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Volgens hem zitten nog zeker meer dan 200 mensen vast onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. Onze landgenoot Peter Moens woont in Venezuela in de stad Valencia en hij ziet hoeveel Venezolanen hun landgenoten in de meest getroffen gebieden proberen te helpen.
2: Hier wordt veel in WhatsApp-groepen gevraagd voor water, kledij, medische steun. Ik was juist met de auto onderweg en toen zag ik onderweg ook een tentje opgezet en dat was ook een steunpunt waar mensen dan materiaal naartoe kunnen brengen. Er wordt ook gevraagd aan verplegers of studentverplegers voor samen te komen, voor naar La Guaira te gaan, voor daar een team naartoe te sturen en zo. Dus er is wel veel solidariteit onder de mensen.
0: De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als leadzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes bij ons boekte de groep eind jaren 60 met deze Spinning Wheel dat door Clayton Thomas zelf geschreven werd.

David Clayton Thomas was 84 jaar. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net afgewerkt. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Ivoorkust eindigt zo tweede in de groep en stoot voor de allereerste keer door naar de knock-outfase van een WK-eindtoernooi. Curaçao is uitgeschakeld. Ecuador eindigt derde in de groep en gaat nog door als een van de beste derdes. We krijgen een vrijwel heldere nacht, maar het blijft puffen met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Vrijdag opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hittegolf. Temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. En mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee is het koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen zowel overdag als 's nachts weer draaglijk. Meer in de app van 14 Nieuws.

1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp aan Venezuela. En er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden na de zware aardbevingen daar. Er zijn al minstens 188 doden geteld en er is enorm veel schade. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden. En hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Dat is opvallend. Begin dit jaar stonden de twee landen nog lijnrecht tegenover elkaar, tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en afgezet. In de Golf van Oman is donderdag een schip aangevallen. Dat laat de organisatie United Kingdom Maritime Trade Operations weten. Het schip zou eerder door de straat van Hormuz zijn gevaren. Wie het schip heeft aangevallen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste berichten zou het over een aanval van Iran kunnen gaan. Maar door die aanval hebben de Verenigde Naties het evacuatieplan voor schepen uit de Perzische Golf via de straat van Hormuz en ook de evacuatie van zo'n 11.000 zeelieden tijdelijk stilgelegd. Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E afgewerkt. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Ivoorkust eindigt zo tweede en stoot voor het eerst door naar de knock-outfase van een WK-toernooi. Curaçao is uitgeschakeld. Ecuador eindigt derde in de groep en gaat door als een van de beste derdes. Op dit moment is er Tunesië, Nederland en Japan, Zweden. Die wedstrijden zijn zo net begonnen en het staat er nog 0-0. Het is warm bij ons in Frankrijk, in Nederland, maar ook in Denemarken. Daar verwachten ze de komende dagen maximaal tot 35 graden. En dus mogen de wachters die bij het paleis Amalienborg staan hun berenmuts thuis laten. Ze hoeven die niet te dragen morgen en in het weekend. In de plaats zullen ze een pet opzetten. En dat is blijkbaar erg ongebruikelijk. Het weer bij ons dan. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht. Minima rond 25 à 26 graden. En in de steden blijft het vaak nog warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. En vervolgens blijft het ook overdag extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar zo'n 30 graden. Ook zaterdag blijft het nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat meer draaglijk. Ik wens je toch zoveel mogelijk koelte toe, als maar enigszins kan. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. De Sporza-app is er natuurlijk voor het WK-voetbal. Daar kan je alles live volgen.

te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimiserend, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimiserend, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimiserend, pas maar joep.

met een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

uur een heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Pijnens. In Nederland wordt een groot dancefestival dan toch helemaal afgelast. De camping was donderdag opengegaan en er was een plan om minder bezoekers toe te laten, maar uiteindelijk zal er helemaal geen festival zijn. En dat door de extreme hitte. Het festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland en er werden elke dag 72.000 bezoekers verwacht. Maar in de regio werd code rood afgekondigd en de organisatie wil geen